0: Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof ook, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag.

0: nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: beste radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Nou, voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

tulpenvelden, van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen? Of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren. Op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoten.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Een 19-jarige man heeft bekend dat hij betrokken was bij de gewapende overval op juwelier Lucardi in Almere Buiten. En Nijmegen wil een Almeerse huurder uit zijn woning aan de Oldewierde in haven zetten vanwege vermoedens van prostitutie. Meer nieuws straks in het bulletin van 6:30.
2: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij

0: ABC van de Jackson 5 in de volgorde is Somewhere Dark Before the Dawn. Het is 16 minuten over 6.
1: De opdracht is simpel, handhaven in de Eredivisie.
0: Nou, die opdracht is voor hoofdtrainer Henk Brughuit Emmeloord bij zijn nieuwe club Telstar. Sportverslaggever Luc Grovenstein.
2: Henk Brughuit Emmeloord is vanaf komend seizoen de nieuwe trainer van Telstar. De club uit Velsen Zuid wist zich op de laatste speeldag te handhaven in de Eredivisie. Daardoor staat Brugge volgend seizoen aan het roer van de club op het hoogste niveau van Nederland.
3: Ja, dat is heel bijzonder. En Telstar natuurlijk super dankbaar dat ze mij deze kans hebben geboden. En dat gevoel, dat zal ook nog wel even blijven. Maar vanaf het moment dat we gaan beginnen, dan moet het ook normaal gaan voelen. En volle bak voor de doelstelling die we hebben.
2: En die doelstelling is in de Eredivisie blijven. En dat is anders dan bij zijn oude club. De Emmeloorder komt namelijk over van SC Heerenveen, waar hij assistent-trainer was van Robin Veldman uit Marknesse. Hij is zelfs nog 3 wedstrijden interim-trainer geweest en denkt dat die periode heeft geholpen met deze stap.
3: Toen werd je echt in de situatie gezet dat je eindverantwoordelijk was. En dat je ook de eindverantwoordelijkheid had over hetgeen wat er op de wedstrijddag tentoongespreid werd. Ja, en dat voelde op dat moment wel heel erg goed. En ik baalde ook toen dat ik de papieren niet had, want dan had ik het voort kunnen zetten. Maar dat heeft wel een grote impact gehad op deze stap, ja.
2: De papieren om hoofdtrainer te worden van een betaalde voetbalclub heeft hij nu wel. Een groot verschil met SC Heerenveen en Telstar is de afstand. Waar hij eerst een half uur moest rijden, doet hij er nu 3 keer zo lang over. Maar toch kiest de trainer ervoor om in Emmeloord te blijven wonen.
3: Ja, ik ga op en neer rijden. Ja, ik heb een fantastisch huis in Emmeloord. En mijn gezin die heeft daar ook hun leven. Ja, en dit is mijn droom en niet hun droom. Maar ze leven met mijn droom mee. Maar dat is niet ten koste van alles. Ze zijn hartstikke trots. En zij leven eigenlijk al jaren met mijn carrière mee. Ik heb ook een jaar lang Rotterdam op en neer gereden. En dat is nog verder. Maar nogmaals, het is mijn carrière, het is mijn droom. Maar zij leven met mijn droom mee en ze zijn inderdaad super trots. Dat spreken ze ook iedere dag uit. En ik ben ook super trots op hun. Want ja, het brengt ook wel offers met zich mee. Ik kan niet altijd overal bij zijn bij de kinderen en bij mijn vrouw. Dus ja, zij moeten er ook wel dingen voor laten om uiteindelijk dit te verwezenlijken.

0: YYY van Shawn Mendes. Berichten uit binnen- en buitenland.
1: Dat begint in politiek Den Haag. Let op je woorden en hit de bevolking niet onnodig op. Dat zei premier Jetten gisteren in een debat over het geweld bij asielzoekerscentra. Hij vroeg aan de Kamerleden om dat af te keuren, maar hij kreeg niet iedereen mee.
2: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
1: Daarmee doelde hij vooral op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lidewij de Vos verwerpt het geweld, maar zegt ook dat het een gevolg is van het falende asielbeleid. Premier Jetten herhaalde dat strengere asielmaatregelen een topprioriteit zijn van het kabinet.
0: Veel vragen tijdens een debat in de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders.
3: Goede jeugdzorg vraagt om meer dan een reactie op incidenten. En laten we eerlijk zijn, dit is geen probleem van alleen Stadskanaal.
4: Te vaak zien we in Nederland dat verantwoordelijkheden versnipperd raken tussen instanties. Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
0: De burgemeester van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt, omdat het volgens hem ook op andere plekken kan misgaan.
1: De NASA wil een permanente basis op de maan. Die wordt de komende jaren gebouwd.
5: So we are discussing 3 moon-based missions and a series of additional awards with more missions to be announced in the months ahead.
1: Ja, verwacht wordt dat de astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen van een permanente infrastructuur. Vanaf 2032 gaan astronauten er wonen. Het uiteindelijke doel is dat de NASA met deze ruimtebasis Mars wil bereiken. Oh, een soort tussenstap. Ja, moet eerst naar de maan, dan naar Mars. Ja, je bent er zo
0: bij. Heb je wat tussenstappen voor nodig, inderdaad. Ja. Nog wat nieuws uit de kranten van deze woensdag. Defensie gaat met drones oefenen in Letland om zo snel mogelijk klaar te zijn voor de oorlog van de toekomst. Daar schrijft de Telegraaf over. Defensieminister Jisilgus is met 40 Nederlandse bedrijven op een drone-top in Riga om de krijgsmacht zo snel mogelijk te voorzien van speciale eenheden en drones. Het is ook een boodschap richting Poetin dat we het serieus nemen.
1: Ook in de Telegraaf, die hebben een rapport gekregen van de Universiteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam en Alzheimer in Nederland. En daarin staat dementie de Nederlandse samenleving het afgelopen jaar bijna 32 miljard euro kost. Dat zijn zorgkosten en maatschappelijke kosten bij elkaar opgeteld. De onderzoekers gaan ervan uit dat deze kosten de komende jaren verder oplopen.
0: Dat waren ze, de berichten uit binnen- en buitenland.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Een 19-jarige man heeft bekend dat hij betrokken was bij de gewapende overval op juwelier Lucardi in Almere Buiten. Met een minderjarige medeverdachte sloeg hij vorig jaar januari vitrines kapot met een hamer, terwijl hij een medewerker bedreigde met een balletjespistool. De man zegt dat hij dacht mee te doen aan een woninginbraak en dat hierin is geluisterd. Justitie eist bijna 2 jaar cel, waarvan het grootste deel voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur. De uitspraak is op 18 juni. IJmeren wil een Almeerse huurder uit zijn woning aan de Oldewierde in Haven zetten vanwege vermoedens van prostitutie. Volgens de woningcorporatie zijn tijdens controles spullen gevonden die daarop wijzen, zoals condooms en grote hoeveelheden beddengoed. De huurder ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij seksfeesten organiseert. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En vrijwilliger Tanja Koenen heeft gisteren de erepenning van de gemeente Almere gekregen. Ze krijgt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor bewoners van de Filmwijk. Koenen is al jarenlang actief voor Platform Filmwijk en het buurtlokaal Filmwijk, waar wekelijks tientallen bewoners samenkomen. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en in onze app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat de vakbonden nu hun aangekondigde acties opschorten, maar dat zijn die nog niet van plan. De gemeente Groningen is bereid nog een week nachtopvang te bieden in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente eist wel een oplossing voor de langere termijn. De gemanipuleerde rechtbanktekening van de PVV die gisteren in het nieuws kwam, blijkt opnieuw het werk van PVV-kamerlid Michael Boon. Die manipuleerde vorig jaar ook al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het koelt vanavond langzaam af. Minima vannacht rond 13 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar minder warm.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Na de eerste tropische dag van het jaar is het vandaag een heel stuk koeler. Tijdens de ochtend komen ook wat wolkenvelden voor. Vanmiddag breekt de zon weer beter door. En uiteindelijk kan het toch nog opwarmen naar 21 of 22 graden. Maar het scheelt bijna 10 graden met gisteren. Daarbij staat de meest matige noordoostenwind. Vanavond en vannacht koelt het hard af. Uiteindelijk zien we minima van een graad of 8. En vanaf morgen komt de zomer weer helemaal terug. Dan wordt het weer 25 graden. En daarbij is veel ruimte voor de zon.
4: Dankjewel Jeroen Alverink van Weerplaza. Zometeen, nou, je ontkwam het niet als je door
1: Lelystad... Aan jouw verjaardag?
4: Dat weten we nou wel. Nee, als je door Lelystad rijdt, zie je overal van die grote reclameborden bij de lantaarnpalen.
1: Ja.
4: Vanuit de auto gezien, ja. Dat er wandelvierdaagse is.
1: Is dat een reclame?
4: Ja,
1: dat is gewoon een mededeling.
4: Nee, hoe betalen ze dat nou? Toen zag ik rechtsboven staan de maatschappij die later mijn pensioen moet betalen. Ja, toen wist ik het. Oh. Die betalen dat natuurlijk. Nou, straks een reportage erover.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Crazy Little Thing Called Love van Queen. Het is 6 minuten over 6:30. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Ondanks de hitte deden gisteravond zo'n 8000 wandelaars mee aan de eerste dag van de avondvierdaagse in Lelystad. Er waren routes van 5 tot 10 kilometer.
0: De 57-jarige Brigitte Bosboom deed mee aan de 5 kilometer en ze kwam als eerste aan in het centrum.
2: Ik heb de 5 kilometer gelopen via de Schans en het Karveel, via de Kempenaar terug hier naar het Agraplein.
3: En dat in 1 uur?
2: En dat in 1 uur en 2 minuten, ja.
3: Doet u dit vaak?
2: Nee, het is echt heel lang geleden dat ik dit met de turnvereniging heb gelopen. En dit jaar vond ik het leuk om dit weer eens te doen, individueel.
3: Het is heel erg warm. Hoe houdt u daar rekening mee?
2: Ik heb extra water meegenomen en wat zouten snoep om de vocht te bewaren.
3: En onderweg moest u mensen inhalen?
2: Zeker. Ja, vooral kindertjes, die lopen toch iets langzamer.
3: En was dat goed te doen?
4: Ja hoor, het was niet zo moeilijk eigenlijk eerst aan het begin. En eigenlijk aan het begin was het wel even, oh het wordt wel heet en het is heet. Dus we gingen aan het begin ook ijsblokjes pakken. Maar ja, het ging ook gewoon goed.
3: Maar het was wel warm.
4: Het was heel warm. Maar we hadden dus zo'n ding met allemaal ijs en water en zo. Dus iedereen ging gewoon ijsblokjes pakken en op hun nek smeren en op hun gezicht en zo. Dus het was wel gewoon leuk met z'n allen.
3: En je had een route van 5 kilometer?
4: Ja, en het was echt te doen. Het was ook gewoon goed.
3: De eerste keer?
4: Ja, vroeger had ik ook nog wel eens meegedaan, maar voor lange tijd niet meer.
3: En jullie gingen als groep, hè?
4: Ja, we gingen met Energetic, dat is een dansgroep. En ja, daar dansen we elke maandag, dinsdag en vrijdag op. En ja, dan gaan we gewoon met z'n allen dachten we, oh ja, het is leuk om mee te doen. Dus we gingen iedereen ophypen dat ze allemaal gingen dansen.
3: Dus al dansend onderweg?
4: Ja, allemaal.
3: Dus gezellig was het, hè?
4: Ja, heel erg.
5: Energetic meiden!
3: Millie van Dijk is net aangekomen. Vader, moeder, 2 kinderen en ook tante.
6: Ja, was leuk. Ging lekker vlot. Nou, goede wandeling eigenlijk. En ja, we liepen een beetje voor de groep uit, dus kon je lekker doorlopen.
3: En dat in 1 uur?
6: In 1 uur precies. Ja, moet kunnen. 5 kilometer.
3: Met 2 kleintjes?
6: Met 2 kleintjes. Jullie kunnen dat wel, hè, doorlopen.
3: Ja, hè? Hoe is het gegaan?
7: Goed.
3: Niet moe?
7: Niet moe, nee.
6: Morgen weer?
7: Ja, morgen nog weer nog 3 dagjes. Ja.
3: Want het is warm.
7: Ja, best warm.
8: Maar we hadden veel water, hè?
7: Ja. Ja.
3: Gelukkig. Dus morgen weer?
7: Ja, morgen weer.
3: Heb je er zin in?
7: Ja, ik heb er heel erg zin in.
0: Nou, dat is toch mooi?
1: Ja, want er zijn nog 3 avonden.
0: Ja, ja dat zeiden ze. Ja, nou ja, het is lekker. En het is niet meer zo heel heet. Dus dat
1: vanavond is het te doen, dan morgen en overmorgen niet te doen.
0: Jawel, het wordt niet meer zo heet.
1: Veel te warm.
0: Niet doen. Jij gaat niks doen.

0: I'm Good van Jelly Roll. Zometeen wat zaken die gisteravond misschien wel het gemist op radio of tv. Kunnen wij je mooi bijpraten? Waarover?
1: Dat ging bijvoorbeeld over het ebola-virus. Hulp verlenen, ze doen het graag, maar het is bijna niet te doen.

0: Bam Bam, Camila Cabello en Ed Sheeran. Ah, lekker zomers toch.
1: Camila Cabello, die komt toch van Havana?
0: Ja, geloof ik.
1: Ja, en die krijgt toch straks Rubio als president? Die nu van Buitenlandse Zaken van Amerika
0: is. Nou, ik denk niet dat zij daar heel erg wakker van
1: wordt. Oh.
0: Nee. Ed Sheeran die deed ook nog mee. Het, het is alweer 7:15. Wat vaker gisteravond op radio en tv.
1: In Nieuwsuur ging het over het recht om te demonstreren. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen presenteerde daar gisteren een nieuw rapport over. Aanleiding zijn de plannen van het kabinet om het demonstratierecht aan te scherpen. Omdat protesten de laatste tijd vaak uit de hand lopen. In het regeerakkoord stellen D66, CDA en VVD dat het lokale gezag meer bevoegdheden moet krijgen om demonstraties te verbieden, te verplaatsen of te beperken. Van Zutphen, de ombudsman dus, noemt dat heel link.
2: Railschoppers moeten eruit gehaald worden. We moeten ervoor zorgen dat wie echt komt demonstreren, kan demonstreren. In ons verhaal, het rapport dat we geschreven hebben, blijkt ook heel duidelijk dat er onder de bevolking, de burgers in Nederland, willen heel graag dat recht gebruiken. Laten weten in de gesprekken die we hebben gevoerd, of het nou gaat over boeren of over andere manieren waar het ook wel eens een keer fel toe gaat. Maar we zeggen van over elkaar, we moeten voor onze mening uit mogen komen. Dat is heel belangrijk. En zeker, er moet paal en perk worden gesteld aan excessen. Maar dat is geen reden om voor alle demonstraties een generiek nieuw verbod op te leggen op wat dan ook.
1: Burgemeesters hebben volgens hem al genoeg middelen om in te grijpen.
2: Het rapport gaat ook in op wat het doet met mensen als een overheid kan dreigen met zelfs bij de meest normale demonstratie toch op te treden. En daar ben ik benauwd voor. Juist omdat we aan een burgemeester hebben overgelaten met die wet op de openbare manifestaties. Als het nodig is, zijn dit je instrumenten. En als een burgemeester zegt, dat is mij genoeg, daar kan ik mee uit de voeten, dan zou ik het graag daarbij willen laten.
0: En met het oog op morgen ging het over het ebola-virus. In de Democratische Republiek Congo groeit de onrust. Er zijn al zeker 119 mensen aan de ziekte overleden en ruim 900 mensen besmet. Tegen de dodelijke nieuwe variant is nog geen behandeling of goedgekeurd vaccin beschikbaar. Hulpverleners lopen achter de feiten aan en stuiten op weerstand van de bevolking. Tom Berg is van Artsen zonder Grenzen. Zij vertelde wat de organisatie doet om het virus in te dammen.
3: We hebben nu in Bukavu, waar ik ben, in de universiteitskliniek een afdeling ingericht waar we mensen in isolatie kunnen opvangen. We hebben een systeem samen met de medische autoriteiten om patiënten op te sporen. Er zijn telefoonnummers waar mensen kunnen bellen als ze denken dat iemand ziek is. En heel veel werk om de gemeenschap bewust te maken van wat er aan de hand is. Radioberichten. Ja. Iedereen proberen het zo goed mogelijk te informeren.
0: Tom Berg zegt dat de bevolking bang is, maar roemt haar veerkracht.
3: Ze hebben al zoveel meegemaakt, iedereen. Oorlog, ziektes. Op dit moment in Bukavu is er een grote cholera-uitbraak. Dus we zijn ook bezig met behandelen van mensen met cholera. Maar er zit een levenskracht in mensen, of een overlevingskracht, die ik ongelooflijk bewonder.
1: Ja.
3: Ik denk dat we in Europa lang bij de pakken neer zouden zitten.
1: Dat is wat, hè? Nou. Je zo moet werken zonder vaccin, zonder bal.
0: Nou ja, verschrikkelijk.
1: Ja. In Pauw en de Wit was aandacht voor online haat tegen voetballers. Scheldpartijen, racisme, dreigementen. Bijna de helft van de Nederlandse profvoetballers krijgt er maandelijks mee te maken. In aanloop naar het WK voetbal is er een campagne gelanceerd om dit tegen te gaan. Oud-international Ruud Gullit is ambassadeur en vertelt waar voetballers mee geconfronteerd worden.
4: Het gaat over je huidskleur, over je ziektes die je toegewenst krijgen. En daar heeft niemand wat aan. Het gaat echt heel ver. En het is niet alleen met voetballen, het is een hele samenleving. En in principe, als je er niks aan doet, hè, en als je er nooit wat over zegt, dan gebeurt er niks.
1: Gullit heeft nog wel een tip vanuit zijn eigen ervaring.
4: Je leert op een gegeven moment te filteren. Op een gegeven moment weet ik altijd van, hey, als ik nu kritiek krijg, dan denk ik, ik zie dat de goede weg. Ik denk dat ik heel goed ben op dit moment. Dus ik draaide het om.
1: Mm-hmm.
4: En dat hielp mij heel erg. Want dat was ook altijd zo. Als ik op de goede weg zat, dan kreeg ik kritiek.
1: Nou, wijze lessen van Ruud Gullit. Die was gisteravond in Pauw aan de Wit.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik heb extra water meegenomen en wat zout snoep om de vocht te bewaren.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, dat is heel bijzonder.
1: En dit is ook Flevoland.
2: Ja, heb geen last van. Nee.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
0: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort bij Marquise Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Marquise Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Marquise Zonwering en Wonen. Marquise met Q-U-I-S.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De KNVB komt niet naar Almere. De voetbalbond gaat het plan voor een nieuwe campus alleen verder uitwerken voor Zeist. En een 19-jarige man heeft bekend dat hij betrokken was bij de gewapende overval op juwelier Lucardi in Almere-Buiten.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
9: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
8: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Het is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
10: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
8: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Ik heb een rare file op de N302, Lelystad richting Harderwijk.
7: Waarom is
11: nou, omdat hij alleen, dat is de enige file op dit moment, ja, in Flevoland en omgeving, de N302, dus Lelystad Harderwijk, tussen de Afrit Rond en de N302, een kwartier. En dat is dat stukje waar die twee Texaco-stations tegenover elkaar hebben.
7: Ja?
11: Zijn ze ook bezig aan de weg? Dat zal het zijn.
7: Dat zou kunnen, ja. Maar dan is een kwartier best nog wel veel.
11: Ja, maar ja, nou, goed. Wacht af hoe het verder loopt.
7: Als die klopt, horen we het ook graag van je.
11: Nee, maar gaan dit hebben. En als je ziet wat het is met een foto, mag je ook 0320 28 50-50.
7: En verder geen oponthoud, dus ook geen flitsers?
11: Nee, flitsers. Maar die mag je natuurlijk doorgeven. En dat is weer een andere app. Dat is de app van Flitsmeister. Nou, je hebt wat af. Het is een dag om even af te koelen. En de reportage die we voor je hebben, ja, daar zit nog een beetje de warmte van gisteren. Dat hoor je dan vanzelf.
7: Ja, zeker. Een fietscursus voor 70-plussers bijvoorbeeld. Ja, om te voorkomen dat, dat ze vallen, dat ze betrokken raken bij een ongeluk. Straks een paar handige tips, ook voor jou.
11: Oh. En we horen wat de nieuwe hoofdtrainer van Telstar te doen staat. Emmeloorder Henk Brugge is dat. We spreken hem zo meteen op een zonnig hoofdveld in Velsen Zuid.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
21: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Espresso van Sabrina Carpenter. Ik vind eigenlijk dat het wel tijd is voor champagne.
1: Champagne?
0: Ja, om te toasten op jouw verjaardag deze dag.
1: Ja, de hele dag last
0: mensen,
1: van.
0: Leo is vandaag jarig. Hij is 60 jaar geworden. Ja, oh. Mocht ik dat zeggen?
1: Ja, nee, dat mag je wel zeggen.
0: Ja, je slingers vielen zelfs op de grond zo juist.
1: Ja, maar ik heb ze hersteld. Die zitten op, die had jij vanochtend vroeg op mijn stoel gedaan. Ja. En dan moet ik opletten dat ik er niet tegenaan ga zitten. Anders gaan de slingers weer plat.
0: Ja, dat moet ik, we moeten geen platte slingers hebben.
1: Nee, ik wou even wat vertellen als het mag over de vertraging op de N302 Lelystad Harderwijk.
0: Weet je wat er aan de hand is?
1: Ja, een ongeluk wordt gemeld door weggebruikers daar. En dat wordt dan door op zo'n file-dienst wordt dat dan weer beaamd door meerdere voorbijgangers daar.
0: Oké, okay, goed. Nou, succes daar als je dan in de file staat. Waar was het precies? 10 minuutjes
1: nog. Ja, dat is die N302. Dat is dat stukje waar je die twee Texaco-stations tegenover elkaar hebt.
0: Oké. Okay.
1: Bijna 60% van alle dodelijke fietsslachtoffers is 70 jaar of ouder.
0: Tijd dus om te oefenen met de fiets.
2: Hoe je af moet stappen en achter moet remmen.
3: Nee, maar helemaal goed. Ja, terug dan weer.
2: En ik ben blij dat ik nog fiets. Hè?
4: Ja, want hoe oud bent u?
2: 85.
3: Ja, ik hoef u niks meer te leren.
5: De 71-jarige Henk Kok is als cursusleider namens Veilig Verkeer Nederland vandaag aan zet om alle deelnemers in Almere veilig door dit met pionnen afgezette parcours te laten fietsen.
3: Ja, jij vindt het goed, maar wel opletten, hè?
5: Slingeren is volgens hem een probleem. Maar hij heeft daar een handige truc voor.
3: Het meest grote probleem met e-bikes en met oudere mensen is dat als ze linksaf willen gaan en ze moeten het linksaf teken geven, dan gaat automatisch de fiets naar links. Nou, een hele simpele truc is, als je eerst je hoofd naar beneden doet en dan naar rechts, dan zie je mijn hand, die blijft van rechts aan. En dat hebben we dus geoefend. En dat werkt prima, want als je dat gaat allemaal goed.
4: Dan slinger je minder.
3: Ja, je slingert niet. Beetje snelheid.
5: Niet meer slingeren dus. En gelukkig ook geen mensen gevallen vandaag.
3: Kom maar.
5: Hoewel...
4: Het is wel weer om flauw te vallen, hè?
3: Jawel, maar we hydrateren.

0: Het weer met Jeroen Elferink van Weerplaza. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen.
0: We kunnen even bijkomen, hè, vandaag.
1: Ja, nee, het is aangenaam nu buiten. De temperatuur is echt een stuk lager dan bijvoorbeeld gisterochtend rond de tijdstip was. Het komt allemaal door een wind die gedraaid is. En bij temperaturen van 17 of 18 graden uiteindelijk. Trekken nu ook wat wolkenvelden over, maar later deze ochtend komt de zon er weer wat beter bij. En vanmiddag wordt het toch nog zo'n 22 graden.
0: Lekker toch?
1: Ja, prima.
0: Ja.
1: Ik denk voor veel mensen een stuk aangenamer dan de voorgaande dagen.
0: Ja, hoe gaan we de avond en de nacht in?
1: Nou, vanavond is het vooral zonnig, maar de temperatuur daalt echt wel snel. We zien uiteindelijk dat er minima worden bereikt in de nacht van een graad of 8. Dat is weer onder de 10 graden, dat is toch weer even geleden. En daarbij staat maar weinig wind uit noordelijke richting. En ja, de komende dagen komt de zon er gewoon weer wat vaker bij. Wordt het ook een stuk aangenamer. De temperatuur loopt donderdag op bijvoorbeeld naar 24 graden. En vrijdag zelfs naar 28 graden. Tijdens het weekend neemt de kans op een bui toe. Mogelijk met onweer.
0: Oké, okay, die vrijdag die 28 graden, wordt het net zo drukkend als gisteren of is dat aangenamer?

0: vrijdag is wel wat aangenamer. Die zaterdag is even een dag om in de gaten te houden. Het staat nu 25 graden. Maar dat zou ook wel eens een hele warme en benauwde 25 graden kunnen worden.
1: Wachten we dat af. Jeroen van Weerplaza, dankjewel. Gaan we naar de sport. De opdracht is simpel. Handhaven in de Eredivisie.
2: Ja, die opdracht is voor hoofdtrainer Henk Brugge uit Emmeloord bij zijn nieuwe club Telstar. Sportverslaggever Luc Grovenstein.
3: Henk Brugge uit Emmeloord is vanaf komend seizoen een nieuwe trainer van Telstar. De club uit Velsen Zuid wist zich op de laatste speeldag te handhaven in de Eredivisie. Daardoor staat Brugge volgend seizoen aan het roer van de club op het hoogste niveau van Nederland.
4: Ja, dat is heel bijzonder. En Telstar natuurlijk super dankbaar dat ze mij deze kans hebben geboden. En dat gevoel, dat zal ook nog wel even blijven. Maar vanaf het moment dat we gaan beginnen, dan moet het ook normaal gaan voelen. En volle bak voor de doelstelling die we hebben.
3: En die doelstelling is in de Eredivisie blijven. En dat is anders dan bij zijn oude club. De Emmeloorder komt namelijk over van SC Heerenveen, waar hij assistent trainer was van Robin Veldman uit Marknesse. Hij is zelfs nog 3 wedstrijden interim trainer geweest en denkt dat die periode heeft geholpen met deze stap.
4: Toen werd je echt in de situatie gezet dat je eindverantwoordelijk was. En dat je ook de eindverantwoordelijkheid had over hetgeen wat er op de wedstrijddag tentoongespreid werd. Ja, en dat voelde op dat moment wel heel erg goed. En ik baalde ook toen dat ik de papieren niet had. Want dan had ik het voort kunnen zetten. Maar dat heeft wel een grote impact gehad op deze stap, ja.
3: De papieren om hoofdtrainer te worden van een betaalde voetbalclub heeft hij nu wel. Een groot verschil met SC Heerenveen en Telstar is de afstand. Waar hij eerst een half uur moest rijden, doet hij er nu 3 keer zo lang over. Maar toch kiest de trainer ervoor om in Emmeloord te blijven wonen.
4: Ja, ik ga op en neer rijden. Ja, ik heb een fantastisch huis in Emmeloord. En mijn gezin die heeft daar ook hun leven. Ja, en dit is mijn droom en niet hun droom. Maar ze leven met mijn droom mee en... Maar dat is niet ten koste van alles. Ze zijn hartstikke trots en zij leven eigenlijk al jaren met mijn carrière mee. Ik heb ook een jaar lang Rotterdam op en neer gereden en dat is nog verder. Maar nogmaals, het is mijn carrière, het is mijn droom. Maar zij leven met mijn droom mee en ze zijn inderdaad super trots. Dat spreken ze ook iedere dag uit. En ik ben ook super trots op hun. Want ja, het brengt ook wel offers met zich mee. Ik kan niet altijd overal bij zijn bij de kinderen en bij mijn vrouw. Dus ja, zij moeten er ook wel dingen voor laten om uiteindelijk dit te verwezenlijken.

0: Private Eyes van Daryl Hall en John Oates. 22 minuten over 7 is het. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: We beginnen in Politiek Den Haag. Let op je woorden en hit de bevolking niet onnodig op. Dat zei premier Jette gisteren in een debat over het geweld bij asielzoekerscentra. Hij vroeg aan de Kamerleden om dat af te keuren, maar hij kreeg niet iedereen mee.
2: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
1: Daarmee doelde hij vooral op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lidewij de Vos verwerpt het geweld, maar zegt ook dat het een gevolg is van het falende asielbeleid. Premier Jette herhaalde dat strengere asielmaatregelen een topprioriteit zijn van het kabinet.
0: Veel vragen tijdens een debat in de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders.
3: Goede jeugdzorg vraagt om meer dan een reactie op incidenten. En laten we eerlijk zijn, dit is geen probleem van alleen Stadskanaal.
4: Te vaak zien we in Nederland dat verantwoordelijkheden versnipperd raken tussen instanties. Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
0: Ja, de burgemeester van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt, omdat het volgens hem ook op andere plekken kan misgaan.
1: Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Er komt een brandstofboete voor leasecontracten. Dat moet de overgang naar elektrische auto's stimuleren. Dit is de voorzitter van de Nederlandse autoleasemaatschappijen.
5: Als een werkgever auto's van de zaak heeft rijden en het zijn geen elektrische auto's, dan krijgt hij voor die auto 1% over de waarde van de auto als strafheffing.
1: De werkgevers mogen de boete niet doorberekenen aan de werknemers. Stel nu, je hebt een elektrische auto en die moet even naar de garage voor iets wat er gebeurd is. Reparatie of weet ik veel. En je hebt dan even een paar dagen een benzineauto als leenauto. Ook dan ben je in de sjaak met je
0: brandstofboete. Ja, maar ik vind het zo jammer. Waarom is het nou weer zo negatief? Je kan ook, geef geld als het...
1: Geef geld, ja hoor, kom maar.
0: Als ze het hele wagenpark elektrificeren. Waarom moet dat dan weer een boete? Waarom moet nou in het negatieve? Dat vind ik zo jammer.
1: En dan komen al die auto's s'avonds tussen 5 en 6 thuis en die zeggen in stopcontact en dan plop zitten we in het donker. Maar dit terzijde.
0: We gaan nog even naar de NASA. We willen een permanente basis op de maan. Die wordt de komende jaren gebouwd.
6: So we are discussing 3 moon-based missions and a series of additional awards with more missions to be announced in the months ahead.
1: Nou, wanneer gaan we?
0: Nou, verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen van een permanente infrastructuur.
1: Doe maar.
0: En dan vanaf 2032 gaan astronauten er dan ook echt wonen. Nou, het uiteindelijke doel is dat de NASA met deze ruimtebasis Mars wil bereiken. Dat waren wat zaken uit binnen- en buitenland. Het is 7:55. Revelation time. New generation.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Voordat ik hier manager ben.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: De KNVB komt niet naar Almere. De voetbalbond gaat het plan voor een nieuwe campus alleen verder uitwerken voor Zeist. Een campus in Almere zou volgens de KNVB grote financiële, organisatorische en bestuurlijke risico's opleveren. De voetbalbond spreekt wel haar waardering uit voor de goede samenwerking met de gemeente Almere. Een 19-jarige man heeft bekend dat hij betrokken was bij de gewapende overval op juwelier Lucardi in Almere-Buiten. Daar sloeg hij vorig jaar januari vitrines kapot met een hamer, terwijl een medewerker werd bedreigd met een balletjespistool. Dat deed hij samen met een minderjarige verdachte. De man zegt dat hij dacht mee te doen aan een woninginbraak en dat hij erin is geluisterd. Justitie eist bijna 2 jaar cel, waarvan het grootste deel voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur. De uitspraak is op 18 juni. IJmere wil een Almeerse huurder uit zijn woning aan de Oldewierde in Haven zetten vanwege vermoedens van prostitutie. Volgens de woningcorporatie zijn tijdens controle spullen gevonden die daarop wijzen, zoals condooms en grote hoeveelheden beddengoed. De huurder ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij seksfeesten organiseert. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En vrijwilliger Tanja Koenen heeft gisteren de erepenning van de gemeente Almere gekregen. Ze krijgt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor bewoners van de Filmwijk. Koenen is al jaren actief voor Platform Filmwijk en het buurtlokaal Filmwijk, waar wekelijks tientallen bewoners samenkomen. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als EU-lidstaten uitgeprocedeerde asielzoekers terugsturen naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging in die landen hebben. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd te praten over terugkeer van Afghanen. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen waren gericht op Hezbollah-doelen. In Den Haag begint straks een internationale veiligheidsconferentie. Uit de hele wereld komen mensen uit de politiek, de wetenschap en het leger naar de top. De internationale top duurt morgen en wordt straks geopend door premier Jette.
3: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen trekken een aantal wolkenvelden over, maar al snel lossen deze op en komt de zon erbij. De temperatuur is vandaag wel echt een stuk lager dan de voorgaande dagen. Uiteindelijk wordt het vanmiddag 21 of 22 graden bij een meest matige noordoostenwind. Vanavond is het volop zonnig en komende nacht kan het flink afkoelen. Uiteindelijk zien we minima van een graad of 8. En morgen zoekt de wind weer wat meer de oosthoek op en wordt het weer wat warmer. De temperatuur kan oplopen dan naar 25 graden met veel ruimte voor de zon.
4: Dankjewel Jeroen Elfrink van Weerplaza. 1 file van de ANWB gaat om de N302 Lelystad-Harderwijk tussen Dronten en de N305. 6 minuten, dat is op dat kleine stukje tussen die twee pompstations, de twee Texaco's. En daar is een klein ongeluk geweest. Maar dat leidt nu nog tot een file van 6 minuten. En dat is alles op dit moment. Ja, hoe zou dat nou toch zijn met dat potje met vet? Want het is gisteren best warm met die. Ja, dat gaat natuurlijk aan alle kanten druipen. Nou ja, laat maar straks een reportage.
1: Volgens mij past dat er wel tussen. Waar als je tussen? Gaat zingen. Gesmolten.
4: Oh, gesmolten vet.
1: Ja. Gesmolten vet.
4: Ja, op de tafel uitgesmeerd. Nou, zoiets. Ja.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Maar dat was gisteren best een beetje lastig, hè? Goed ademhalen vanwege de smog.
1: Oh ja, er was smog. En ik kreeg ook weer een berichtje van... wie is dat altijd ook alweer? Oh, het RIVM.
0: Jazeker.
1: Dat je niet moet stoken.
0: Ja.
1: Maar ik dacht, ja, de kachel hoeft niet aan vandaag.
0: Logisch.
1: Maar je kan natuurlijk wel een barbecue doen, hè?
0: Ja, dat kan altijd. Dat kan altijd. Dat kan ook in de winter.
1: Ja. Ondanks de hitte deden gisteravond zo'n 8000 wandelaars mee... aan de eerste dag van de avondvierdaagse in Lelystad. Er waren routes van 5 tot 10 kilometer.
0: De 57-jarige Brigitte Bosboom die kwam als eerste aan in het centrum.
2: Ik heb de 5 kilometer gelopen via de Schans en het Karveel... via de Kempenaar terug... hier naar het Agoraplein.
3: En dat in 1 uur.
2: En dat in 1 uur en 2 minuten. Ja.
3: Doet u dit vaak?
2: Nee, het is echt heel lang geleden dat ik dit met de turnvereniging heb gelopen. En dit jaar vond ik het leuk om dit weer eens te doen, individueel.
3: Het is heel erg warm. Hoe houdt u daar rekening mee?
2: Ik heb extra water meegenomen en wat zout snoep om de vocht te bewaren.
3: En onderweg moest u mensen inhalen?
2: Zeker. Ja, vooral kindertjes, die lopen toch iets langzamer.
3: En was dat goed te doen?
4: Ja hoor, het was niet zo moeilijk eigenlijk eerst aan het begin. En eigenlijk aan het begin was het wel even, oh het wordt wel heet en het is heet. Dus we gingen aan het begin ook ijsblokjes pakken. Maar ja, het ging ook gewoon goed.
3: Maar het was wel warm.
4: Het was heel warm. Maar we hadden dus zo'n ding met allemaal ijs en water en zo. Dus iedereen ging gewoon ijsblokjes pakken en op hun nek smeren en op hun gezicht en zo. Dus het was wel gewoon leuk met z'n allen.
3: En je had een route van 5 kilometer?
4: Ja, en het was echt te doen. Het was ook gewoon goed.
3: De eerste keer?
4: Ja, vroeger had ik ook nog wel eens meegedaan, maar voor lange tijd niet meer.
3: En jullie gingen als groep, hè?
4: Ja, we gingen met Energetic, dat is een dansgroep. En ja, daar dansen we elke maandag, dinsdag en vrijdag op. En ja, dan gaan we gewoon met z'n allen gingen. We dachten, oh ja, het is leuk om mee te doen. Dus we gingen iedereen ophypen dat ze allemaal gingen dansen.
3: Dus al dansend onderweg?
4: Ja, allemaal.
3: Dus gezellig was het, hè?
4: Ja, heel erg.
5: Energetic mede!
3: Familie van Dijk is net aangekomen. Vader, moeder, 2 kinderen en ook tante.
6: Ja, was leuk. Ging lekker vlot. Nou, goede wandeling eigenlijk. En ja, we liepen een beetje voor de groep uit, dus kon je lekker doorlopen.
3: En dat in 1 uur?
6: In 1 uur precies. Ja, moet kunnen. 5 kilometer.
3: Met 2 kleintjes?
6: Met 2 kleintjes. Jullie kunnen dat wel, hè, doorlopen. Ja,
3: hè? Hoe is het gegaan?
7: Goed.
3: Niet moe?
7: Niet moe, nee.
6: Morgen weer?
7: Ja, morgen nog weer nog 3 dagjes. Ja.
3: Want het is warm.
7: Ja, best warm.
8: Maar we hadden veel water, hè?
7: Ja. Ja.
3: Gelukkig. Dus morgen weer?
7: Ja, morgen weer.
3: Heb je er zin in?
7: Oh. Ja, ik heb er heel erg zin in.
0: Je moet hem wel even laten uitspreken, ja, Leo. Hij heeft er heel veel zin in.
1: Ja, want er zijn nog 3 avonden te gaan.

0: Talk to me van Damiano, David, Tyla en Nile Rodgers. Het is bijna 7:15. Zometeen gaan we nog maar eens even kijken naar wat er gisteravond voorbij kwam, hè, op radio en tv.
1: Ja, serieuze zaken in Nieuwsuur gisteravond. Dan ging het over het recht om te demonstreren en of dat misschien ingeperkt moet worden of niet. Nou ja, dat is.
0: Willy de Vill is dit. Hey Joe.

0: Trompetje erbij.
1: Ja.
0: Je hebt zomaar een hit van Willy de Vil. Het is 8:12.
1: In Nieuwsuur ging het gisteravond over het recht om te demonstreren. Ja, we zitten in de rubriek Wat heb ik gisteravond gemist. De Nationale Ombudsman Renier van Zutphen die presenteerde in het programma een nieuw rapport daarover het recht om te demonstreren. Want aanleiding van zijn rapport zijn de plannen van het kabinet om het demonstratierecht aan te scherpen, omdat protesten de laatste tijd vaak uit de hand lopen. In het regeerakkoord zeggen D66, CDA en VVD dat het lokale gezag meer bevoegdheden moet krijgen om demonstraties te verbieden, of te verplaatsen of te beperken. Nou, Van Zutphen noemt dat heel link.
2: Railschoppers moeten eruit gehaald worden. We moeten ervoor zorgen dat wie echt komt demonstreren, kan demonstreren. In ons verhaal, het rapport dat we geschreven hebben, blijkt ook heel duidelijk dat er onder de bevolking, de burgers in Nederland, willen heel graag dat recht gebruiken. Laten weten in de gesprekken die we hebben gevoerd, of het nou gaat over boeren of over andere manieren waar het ook wel eens een keer fel toe gaat. Maar we zeggen van over elkaar, we moeten voor onze mening uit mogen komen. Dat is heel belangrijk. En zeker, er moet paal en perk worden gesteld aan excessen. Maar dat is geen reden om voor alle demonstraties een generiek nieuw verbod op te leggen of wat dan ook.
1: Ja, anders krijg je willekeur, lijkt me. Als je een burgemeester hebt die voor de boeren is en tegen Extinction Rebellion, nou, dan weet je wel welke kant het op gaat.
0: Maar dat zal een burgemeester niet zo snel doen. Nee, dat denk ik niet. Maar wat hij zegt aan het begin, zegt hij, ja, je moet de railschoppers eruit halen. Ja,
1: dat weten we ook al jaren.
0: Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is nou juist de enorme uitdaging.
1: Ja.
0: En met die mensen die het spoor bezetten bij Utrecht, de burgemeester had duidelijk gezegd van, nee, dat is verboden, gaan we niet doen. Ja, dan zitten ze er toch op, ja.
1: Ja.
0: Het is allemaal niet zo makkelijk natuurlijk.
1: En volgens mij waren het helemaal geen Nederlanders, ik hoor alleen maar Engels daar.
0: Nou, dat weet ik niet, maar.
1: Nou goed, over de burgemeesters gesproken. De ombudsman die zei dat de burgemeesters volgens hem nu al genoeg middelen hebben om in te grijpen.
2: Het rapport gaat ook in op wat het doet met mensen als een overheid kan dreigen met zelfs bij de meest normale demonstratie toch op te treden. En daar ben ik benauwd voor. Juist omdat we aan een burgemeester hebben overgelaten met die wet op de openbare manifestaties. Als het nodig is, zijn dit je instrumenten. En als een burgemeester zegt, dat is mij genoeg, daar kan ik mee uit de voeten, dan zou ik het graag daarbij willen laten.
0: En met het oog op morgen ging het over het ebola-virus. In de Democratische Republiek Congo groeit de onrust. Er zijn al zeker 119 mensen aan de ziekte overleden, ruim 900 mensen besmet. Nou, tegen de dodelijke nieuwe variant is nog geen behandeling of goedgekeurd vaccin beschikbaar. En hulpverleners, ja, die lopen achter de feiten aan, stuiten ook op weerstand van de bevolking. Tom Berg is van Artsen zonder Grenzen. Zij vertelde wat de organisatie doet om het virus maar in te dammen.
3: We hebben nu in Bukavu, waar ik ben, in de universiteitskliniek een afdeling ingericht waar we mensen in isolatie kunnen opvangen. We hebben een systeem samen met de medische autoriteiten om patiënten op te sporen. Er zijn telefoonnummers waar mensen kunnen bellen als ze denken dat iemand ziek is. En heel veel werk om de gemeenschap bewust te maken van wat er aan de hand is. Radioberichten. Ja. Iedereen proberen zo goed mogelijk te informeren.
0: Ja, Tom Berg zegt dat de bevolking bang is, maar roemt haar veerkracht.
3: Ze hebben al zoveel meegemaakt, iedereen. Oorlog, ziektes. Op dit moment in Bukavu is er een grote cholera-uitbraak. Dus we zijn ook bezig met behandelen van mensen met cholera. Maar er zit een levenskracht in mensen, of een overlevingskracht, die ik ongelooflijk bewonder.
4: Ja,
3: ik denk dat we in Europa lang bij de pakken neer zouden zitten.
1: En dan van de radio naar de televisie weer. In Pauw en de Wit was aandacht voor online haat tegen voetballers. Het gaat om scheldpartijen, racisme, dreigementen. Ja, bijna de helft van de Nederlandse profvoetballers krijgt maandelijks te maken met haat. In aanloop naar het WK voetbal is er een campagne gelanceerd om dit tegen te gaan. Oud-international Ruud Gullit is ambassadeur daarvan en vertelt waar voetballers mee te maken krijgen.
5: Het gaat over je huidskleur, over je ziektes die je toegewenst krijgen. En ja, daar heeft niemand wat aan. Het gaat echt heel ver. En het is niet alleen met voetballen, het is een hele samenleving. Is dat zo, hè? Ja. En in principe, als je er niks aan doet, hè, en als je er nooit wat over zegt, ja, dan gebeurt er niks.
1: Gullit heeft nog wel een tip vanuit zijn eigen ervaring.
5: Je leert op een gegeven moment te filteren. Op een gegeven moment weet ik altijd van, hey, als ik nu kritiek krijg, dan denk ik, ik zit op de goede weg. Ik denk dat ik heel goed ben op het moment. Dus ik draaide het om.
4: Mm-hmm.
5: En dat hielp mij heel erg, want dat was ook altijd zo. Als ik op de goede weg zat, dan kreeg ik kritiek.
1: Ja, dat was gisteravond op Radio en TV.
0: Omdenken, hè?
1: Ja, omdenken. Hier, Ruud.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb extra water meegenomen en wat zout snoep om de vocht te bewaren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat is heel bijzonder.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, heb geen last van.
1: Nee.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
4: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De KNVB komt niet naar Almere. De voetbalbond gaat het plan voor een nieuwe campus alleen verder uitwerken voor Zeist. En een 19-jarige man heeft bekend dat hij betrokken was bij de gewapende overval op juwelier Lucardi in Almere-Buiten.
4: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
9: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
10: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
8: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
11: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
8: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18... en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Hoe groot zouden die zijn, die stierkikkers?
2: Geen idee. Ik zit ook af te vragen.
7: Ik zie een enorm grote kikker voor me namelijk. Ja. En die gaat naar de vrieskist in. Dan moet die dus ook heel groot zijn. Ik ga het even uitzoeken. Ja, ik ben heel benieuwd.
2: Maar invriezen van ongedierte, dat is de minst erge manier om iets dood te maken. Heb ik wel eens begrepen. Files, ja, die rare file op de Goorseweg, die is voorbij.
7: Geen stierfiles?
2: Nee, wel gewoon A28 materiaal. Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid, 7 minuten. Maar Zwolle-Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort, ruim een half uur. Twee rijstroken zijn daar afgesloten. Flitsers, die heb ik nog niet voor jou, maar heb jij er een voor mij? En voor de andere luisteraars, dat mag je natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Zometeen nog een beetje nahitte in de reportages. De hitte van gisteren die zit er nog een beetje in.
7: Ja, bijvoorbeeld 70-plussers die in de hitte gingen fietsen. Een fietscursus om maar te voorkomen dat ze vallen. Straks een paar handige tips ook voor jou.
2: Ja, en we horen wat de nieuwe hoofdtrainer van Telstar te doen staat. Emmeloorder Henk Brugge is dat.
12: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
13: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
14: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
13: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
17: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: This Love van Maroon 5. Het is 8:08. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Bijna 60% van alle dodelijke fietsslachtoffers is 70 jaar of ouder.
0: Nou, hoog tijd dus om eens wat te oefenen met de fiets.
2: Hoe je af moet stappen en achter moet remmen.
3: Nee, maar helemaal goed. Ja, terug toch weer.
2: En ik ben blij dat ik nog fiets. Hè?
0: Want hoe oud bent u?
2: 85.
3: Ja, ik hoef u niks meer te leren.
4: De 71-jarige Henk Kok is als cursusleider namens Veilig Verkeer Nederland vandaag aan zet om alle deelnemers in Almere veilig door dit met pionnen afgezette parcours te laten fietsen.
3: Ja, jij vindt het goed, maar wel opletten, hè?
4: Slingeren is volgens hem een probleem. Maar hij heeft daar een handige truc voor.
3: Het meest grote probleem met e-bikes en met oudere mensen is dat als ze linksaf willen gaan en ze moeten het linksaf teken geven, dan gaat automatisch de fiets naar links. Nou, een hele simpele truc is, als je eerst je hoofd naar beneden doet en dan naar rechts, dan zie je mijn hand, die blijft gewoon rechts aan. En dat hebben we dus geoefend en dat werkt prima, want als je dat gaat allemaal goed.
0: Dan slinger je minder.
3: Ja, je slingert niet. Beetje snelheid.
4: Niet meer slingeren dus en gelukkig ook geen mensen gevallen vandaag.
3: Kom maar.
4: Hoewel...
0: Het is wel weer om flauw te vallen, hè?
3: Jawel, maar we hydrateren genoeg. Ze hebben al heel veel water en dergelijke kunnen drinken. En ik moet ook water gaan drinken, want het is heel warm.
5: Zeker. Ik heb ook een handdoekje bij me om af en toe eventjes af te drogen.
2: Ik vind het heerlijk.
0: Het is wel warm vandaag, hè?
2: Ja, ik heb geen last van. Nee. Ach, moeten we niet te veel bij stilstaan, toch?
5: Ja hoor.

0: Ja, je staat ook lekker mee te zingen, hè? Open Light van Taylor Swift. Het is bijna 8:15. Dat betekent...
1: Tijd voor het weer gisteravond. Ik kreeg het niet aangenaam in de slaapkamer. Maar misschien is het vandaag anders. Jeroen,
0: was het aan het weer of aan het anders?
1: Aan de... te warm.
0: Jeroen, ja, het was niet te doen eigenlijk.
1: Goedemorgen van Weerplaza.
2: Goedemorgen. Het weer helpt in ieder geval wel mee nu. Want de temperatuur ligt nu rond de 15 graden. En deze ochtend rond 17 graden. Er trekken ook wat wolkenvelden over. En met de meest matige noordenwind... daar kan de warmte nu toch echt wel even het huis uit.
1: Mooi zo. Welke temperaturen hebben we dan vandaag verder?
2: Nou, vanmiddag is het eigenlijk heel aangenaam. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 22 graden. De wolkenvelden verdwijnen grotendeels. Dus het wordt alleen maar zonniger vanmiddag. Blijft droog en best wel een prima middag. Dus de warmte die nog in huis zit, kan ook vanmiddag nog prima het huis verlaten. En anders vanavond wel, want vanavond dropt de temperatuur best wel snel naar beneden. Zo rond de klok van 9 is het nog maar 16 graden. En komende nacht zien we zelfs de temperatuur dalen naar 8 graden.
1: Kijk,
0: lekker.
1: Even bijslapen. Dan de dagen daarna, donderdag en vrijdag.
2: Nou, morgen wordt echt wel een hele mooie en aangename zomerdag. De wind zoekt wat meer de noordoosthoek op. Daardoor wordt het weer iets warmer. Uiteindelijk zien we middagtemperaturen van 24 of 25 graden. Veel zon. Dus ja, voor vele mensen toch echt wel een perfecte zomerdag.
1: Mm-hmm. En vrijdag?
2: En vrijdag wordt het echt weer drukkend warm. Dan gaat het weer naar 29 graden. Net ten oosten van de provincie wordt het zelfs 30 graden. Daarbij wel wat wolkenvelden, maar het blijft waarschijnlijk helemaal droog. Nou, zaterdag zag het eerst naar uit dat we toch nog wel wat buien kunnen krijgen. Maar die buien lijken vooral ook dan weer buiten de provincies om te trekken. Of voorbij te trekken. Dus het valt allemaal wel mee. De temperatuur doet in het weekend geleidelijk aan een stapje terug.
1: Doe er rustig aan, Jeroen. Dankjewel.
2: Fijne dag.
0: Joe, hetzelfde. Hai, hai.
1: De opdracht is simpel. Handhaven in de Eredivisie. Je hoort het, we zijn bezig met sportnieuws.
0: Ja, die opdracht die is voor hoofdtrainer Henk Brugge uit Emmeloord... bij zijn nieuwe club Telstar. Sportverslaggever Luc Grovenstein.
3: Henk Brugge uit Emmeloord is vanaf komend seizoen de nieuwe trainer van Telstar. De club uit Velsen Zuid wist zich op de laatste speeldag te handhaven in de Eredivisie. Daardoor staat Brugge volgend seizoen aan het roer van de club op het hoogste niveau van Nederland.
4: Ja, dat is heel bijzonder. En Telstar natuurlijk super dankbaar dat ze mij deze kans hebben geboden. En dat gevoel, dat zal ook nog wel even blijven. Maar vanaf het moment dat we gaan beginnen, dan moet het ook normaal gaan voelen. En volle bak voor de doelstelling die we hebben.
3: En die doelstelling...

0: eens in de Eredivisie blijven. En dat is anders dan bij zijn oude club. De Emmeloorder komt namelijk over van SC Heerenveen, waar hij assistenttrainer was van Robin Veldman uit Marknesse. Hij is zelfs nog 3 wedstrijden interim trainer geweest en denkt dat die periode heeft geholpen met deze stap.
1: Toen werd je echt in de situatie gezet dat je eindverantwoordelijk was en dat je ook de eindverantwoordelijkheid had over hetgeen wat er op de wedstrijddag tentoongespreid werd. Ja, en dat voelde op dat moment wel heel erg goed. En ik baalde ook toen dat ik de papieren niet had, want dan had ik het voort kunnen zetten. Maar dat heeft wel een grote impact gehad op deze stap, ja.
0: De papieren om hoofdtrainer te worden van een betaalde voetbalclub heeft hij nu wel. Een groot verschil met SC Heerenveen en Telstar is de afstand. Waar hij eerst een half uur moest rijden, doet hij er nu 3 keer zo lang over. Maar toch kiest de trainer ervoor om in Emmeloord te blijven wonen.
1: Ja, ik ga op en neer rijden. Ja, ik heb een fantastisch huis in Emmeloord. En mijn gezin die heeft daar ook hun leven. Ja, en dit is mijn droom en niet hun droom. Maar ze leven met mijn droom mee. Maar dat is niet ten koste van alles. Ze zijn hartstikke trots en zij leven eigenlijk al jaren met mijn carrière mee. Ik heb ook een jaar lang Rotterdam op en neer gereden en dat is nog verder. Maar nogmaals, het is mijn carrière, het is mijn droom. Maar zij leven met mijn droom mee en ze zijn inderdaad super trots. Dat spreken ze ook iedere dag uit. En ik ben ook super trots op hun. Want ja, het brengt ook wel offers met zich mee. Ik kan niet altijd overal bij zijn bij de kinderen en bij mijn vrouw. Dus ja, zij moeten er ook wel dingen voor laten om uiteindelijk dit te verwezenlijken.

0: De Angel Eyes van Wet Wet Wet. Het is 21 minuten over 8. Goedemorgen, Jolien en Leo. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag, Leo. En een gezellige dag gewenst. Vriendelijke groet van Hanneke de Winter.
1: Oh,
0: ik heb er even de groeten terug gedaan, Hanneke. Wat leuk.
1: Namens mij.
0: Wat attent. Okay. Ja, want inderdaad, Leo is vandaag jarig. Hoe oud ben je geworden ook alweer?
1: 6-0.
0: 6-0.
1: Mooie uitslag, hè, als je gaat voetballen.
0: Meer felicitaties zijn natuurlijk van harte welkom.
1: En dan de berichten van buiten Flevoland. Nederland houdt vandaag en morgen een internationale veiligheidsconferentie. Er zijn niet alleen sprekers uit de politiek om te praten over internationale veiligheid, zegt de organisatie.
2: We kennen natuurlijk de grote politieke toppen waar regeringsleiders bij elkaar komen. Maar als je echt toe wil gaan naar een Europa dat meer op eigen benen kan staan, dat een antwoord heeft op de uitdagingen van deze tijd, dan zul je breder moeten praten. Denktanks, wetenschappers, commentatoren, die zul je ook moeten betrekken.
1: De conferentie wordt gehouden in het Vredespaleis in Den Haag en ook op de Universiteit van Leiden.
0: Oh, die is niet bezet dan? Ja, dat zou zomaar kunnen, toch?
1: Kan nog gebeuren, hè?
0: Ja. Heb je wel aandacht, namelijk.
1: Nou,
0: het is geen oproep. Het verwacht echt een vraag.
1: Ja. Premier Jette doet de opening zometeen. Het is een idee dat het een jaarlijks terugkerende conferentie moet worden.
0: Let op je woorden en hit de bevolking niet onnodig op. Dat zei premier Jette gisteren in een debat over het geweld bij asielzoekerscentra. Hij vroeg aan de Kamerleden om dat af te keuren, maar hij kreeg niet iedereen mee.
3: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
0: Ja, en daarmee doelde hij vooral op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter Lideweij de Vos van die partij verwerpt het geweld, maar zegt ook dat het een gevolg is van het falende asielbeleid. Premier Jette herhaalde dat strengere asielmaatregelen een topprioriteit zijn van het kabinet.
1: Veel vragen tijdens een debat in de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders.
4: Goede jeugdzorg vraagt om meer dan een reactie op incidenten. En laten we eerlijk zijn, dit is geen probleem van alleen Stadskanaal.
5: Te vaak zien we in Nederland dat verantwoordelijkheden versnipperd raken tussen instanties. Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
1: De burgemeester van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt, omdat het volgens hem ook op andere plekken kan misgaan.
0: Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Komt een brandstofboete voor leasecontracten. En dat moet de overgang naar elektrische auto's stimuleren. Dit is de voorzitter van de Nederlandse autoleasemaatschappijen.
6: Als een werkgever auto's van de zaak heeft rijden en het zijn geen elektrische auto's, dan krijgt hij voor die auto 1% over de waarde van de auto als strafheffing.
0: Ja, dat kan dus lekker oplopen. Dan denk je misschien, ach, dan rekenen ze dat toch door aan de werknemer.
1: Ja.
0: Dat mag niet.
1: Oh.
0: Nee, dat is verboden. Alex Warren, Before You Leave Me.

0: ook zo leuk. Of Golden Earring. Of misschien toch liever Frans Bauer?
1: Heb je eten?
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zo meteen al op de radio.
2: Vanavond bij mij.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
5: Appetito.
4: Appetito.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Flevoland met het regionieuws.
11: De KNVB komt niet naar Almere. De voetbalbond gaat het plan voor een nieuwe campus alleen verder uitwerken voor Zeist. Een campus in Almere zou volgens de KNVB grote financiële, organisatorische en bestuurlijke risico's opleveren. De voetbalbond spreekt wel haar waardering uit voor de goede samenwerking met de gemeente Almere. Mogelijk kunnen eindexamenleerlingen van Eres VMBO Lelystad toch met een luxe auto voor hun gala bij Popcentrum Corneel worden afgezet. De school had de leerlingen en de ouders laten weten dat de gemeente dit niet meer toestaat. Zouden zelfs boetes worden uitgedeeld als het toch zou gebeuren. Nou, die auto's die moeten van de gemeente doorrijden naar parkeerplaats in de buurt. Maar de wethouder zegt nu in een reactie er wel uit te willen komen met de school. IJmeren wil een Almeerse huurder uit zijn woning aan de Oldewierde in Haven zetten vanwege vermoedens van prostitutie. Volgens de woningcorporatie zijn tijdens controles spullen gevonden die daarop wijzen, zoals condooms en een grote hoeveelheid beddengoed. De huurder ontkent, de rechter doet over 2 weken uitspraak.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel Nederlanders zijn bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Bijna 70% maakt zich zorgen over stijgende kosten door het klimaatbeleid, blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De Taliban willen een diplomatieke vertegenwoordiging in EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie, meldt de Duitse omroep NDR. Die commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort te komen praten. En de Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen trekken een aantal wolkenvelden over, maar al snel lossen deze op en komt de zon erbij. De temperatuur is vandaag wel echt een stuk lager dan de voorgaande dagen. Uiteindelijk wordt het vanmiddag 21 of 22 graden bij een meest matige noordoostenwind. Vanavond is het volop zonnig en komende nacht kan het flink afkoelen. Uiteindelijk zien we minima van een graad of 8. En morgen zoekt de wind weer wat meer de oosthoek op en wordt het weer wat warmer. De temperatuur kan oplopen dan naar 25 graden met veel ruimte voor de zon.
1: Dankjewel Jeroen. Dan de files van dit moment namens de ANWB. Vertraging op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid 12 minuten. Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Vathorst ruim een kwartier. N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek 10 minuten. N301 Almere-Barneveld voor Nijkerk 7. Barneveld-Almere voor de N305 6 minuten. En de N305 Dronten-Almere voor de aansluiting met de A27 6 minuten. Dat is al op dit moment een radar op de dijk Lelystad-Enkhuizen, vlak voor de Houtrepsluizen bij 76,2. En zometeen, ach ja, het is weer 2 weken geleden, dus straks is Chantal er weer.
5: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: 7 keer 8, dat is 56. En dan nog 4 erbij. Ja, ik kreeg van iemand 60 microfoontjes. Kijk op mijn telefoon, 60 microfoontjes. Die heeft dat precies uitgerekend dat het dan 60 is.
1: En iemand die feliciteerde je met je 65ste verjaardag.
0: Ja, maar later kwam er een correctie. Ik kreeg wat korting.
1: Oh, oké. Okay. Ja, voor heel veel dingen krijg jij nu korting, ja.
0: Nee, dat is later met die roze kaart.
1: De Villa Michel is dit. Still champagne.

0: En vuurwerk. Ja, en op deze dag is dat natuurlijk maar voor één iemand, hè? Chantal, toch?
1: Dankjewel.
2: Happy birthday, Leo.
1: Dank je. Big 6-0. Ja.
2: Maar voel je ook een beetje anders?
1: Nee, het gaat heel geleidelijk.
2: Ja, oh.
0: Of zie je het aan hem?
2: Kan toch? Maar ik zei 61.
0: Jij zei 61.
2: Dus ik zat wel in de buurt. Maar dat kwam alleen maar omdat we de vorige keer na de uitzending hadden over leeftijd. En toen zei je, ik moet nog een paar jaar tot mijn pensioen.
0: Ja, maar jij was zondagjarig.
2: En ik was zondagjarig. Nou, geen 60.
1: Nee. Een paar jaar jonger, hè?
2: Een paar jaartjes jonger, maar. Ja, 47. Ja. Maar dan gaat het ineens heel snel, hè?
1: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Wij zijn gewoon twins.
1: Ja, qua mij.
2: Ja, ja, mij tenminste. Ja,
0: goed. Zeg, zullen wij...
2: zullen we ook gewoon...
1: Oké. Op deze woensdag is Chantal Cadeau gaan weer bij ons in de studio. De Surinaamse mediamaker uit Almere. Hallo! Ja.
2: Hallo!
0: Hi, Chantal. Nou, wat hebben we voor actuele zaken? We beginnen met de Eres Hogeschool. Die heeft onderzoek gedaan naar tuinen. En wat die zeggen over de eigenaar. En ja, dan wil ik natuurlijk weten wat voor tuin jij hebt.
2: Nou, zal ik jullie eens even vertellen. Dat mijn achtertuin is gewoon een hele nette, strakke achtertuin.
0: Oftewel, zijn alleen maar tegels.
2: Nee, dat zou je wel denken bij mij. Maar ik heb wel gras, maar het is wel kunstgras.
0: Echt?
2: Ik heb gedeeltes wat kunstgras zijn. Ik heb wel gedeeltes wat kunstgras zijn. Ik heb gewoon een nette tuin, maar ik heb niet de meest spannende tuin.
0: Nee,
2: dus dat zeg ik gewoon. Ja, maar dat komt omdat ik heb ook niet zoveel met kunstgras. Ook trouwens niet met gewoon gras, dat is alleen maar heel veel werk. Nou, dat komt omdat de bewoners die dat huis hadden gebouwd 2-3 jaar geleden, die hadden 3 kleintjes. Dus die dachten, nou, dan doen we ook een stukje kunstgras.
0: Chantal, ik ga jou even ernstig
1: toespreken. Kunnen daar heerlijk spelen natuurlijk.
0: Ja, ik ga jou even heel ernstig toespreken.
1: Nou, maar mijn broer heeft het ook gedaan.
0: Ja, dat zal vast dat jouw broer dat heeft gedaan.
1: Ja.
0: Ik mag nooit de vorige eigenaren als smoes gebruiken.
2: Nee, maar zij hadden het al. En wij vonden het op dat moment prima. Zo.
0: Oh, maar nu niet meer dus?
2: Nee, ik vind het toch een beetje...
0: Okay.
2: Maar kijk, zondag, ik moet wel kijken. Zondag, toen ik op mijn verjaardag... Mm-hmm. Zaten wij dus allemaal heerlijk buiten. Want we hebben gebarbecued en zo. En er waren ook kindertjes bij.
0: Ja. Ja,
2: en die vinden het dan wel weer lekker. Ja. Om gewoon met de blote voetjes op dat gras lekker te spelen.
0: Kan ook gek, kunstgras? Ja, dat vind ik gek. Okay.
1: Maar nou even dat kunstgras. Was dat gisteren niet ontzettend warm?
0: Ja, dat smelt ook, hè, op een gegeven moment.
2: Niet in mijn achtertuin, jullie. Hele goede kwaliteit. Nou, dat zou ik dus niet weten. Ik was gisteren helemaal niet eens thuis. Maar het is, kijk, weet je, ik vind een achtertuin moet toch ook wel een beetje gezellig zijn. Anderzijds, sommige mensen zeggen, en dat snap ik ergens ook wel, ja, hoe vaak zitten we hier in Nederland in die achtertuin?
1: Steeds vaker met het milieu.
0: Ja.
1: En de warme gaten.
2: Maar ik kom zelf thuis, toen ik dus nog jong was, hadden wij echt een hele mooie beplante tuin.
1: Ja.
2: En mijn ouders die gingen dan echt zoeken, want toen had je nog geen internet natuurlijk. Echt naar bepaalde Engelse rozen. Dus dan gingen naar een bepaalde kweker. En een bepaalde rhododendrons en hortensia.
0: Daar heb jij niks van meegenomen?
2: Nou, wel dus. Nu dat ik ouder word, dus wel. Want nu, ik vind dat hartstikke leuk. Dus
0: of jouw voortuin is heel anders. Is dat het?
2: Nee, onze voortuinen in ons straatje, die zijn dus allemaal min of meer hetzelfde. Want wij hebben allemaal zo'n groenstrook die dus onderhouden wordt door de gemeente. En die heeft hortensia's daar geplaatst. En die komt er dan ook het onkruid en weet ik veel wat weghalen. Maar wat ik dus niet wist, was dat een voortuin. Dus laat zien een beetje hoe de bewoners zijn.
0: Ja.
2: Las ik uit het onderzoek.
0: Ja, dat klopt.
1: Moet
0: ik
1: dat geloven.
2: Ja, weet je niet. Hoe ziet jouw voortuin eruit, Leo? Ja, ik denk heel georganiseerd.
1: Nee, 2 auto's. Dat is alles.
0: Echt?
2: Je hebt helemaal geen groen.
0: Mooi.
1: Nee, aan de achterkant heb ik barstend van het groen. Aan de voorkant nul.
0: Auto's, nou.
2: En jij
1: die moet toch ergens kwijt, die dingen?
0: Ik heb heel veel groen. Maar dit hadden we gisteren in het nieuws van die tuin. En toen zei ik ook tegen Leo, ja, misschien heeft het ook wel met geld te maken. Hè, dat je kiest voor tegels vanaf Marktplaats. Want we hebben niet zo lang geleden een huis laten bouwen.
2: Ja.
0: Nou, daar moet dan ook een tuin bij. Ja, dat kost een vermogen. Daar kun je een nieuwe hypotheek voor afsluiten, hoor. Dat is echt niet normaal.
2: Nou, het was een andere collega van hier, die vertelde ook. Die had even een offertetje laten maken van zijn tuin. En die kwam toch uit op 20.000 euro plus.
0: Ja.
2: Dat is wel veel geld.
1: Het is ongeveer 10% van je huis.
2: Ja.
1: We moeten nog even naar mooie jubilea. Want er zijn 2 mannen van. Die zijn een end in de 60. Die zijn wat ouder dan ik. Maar die zitten al wel 50 jaar bij hetzelfde bedrijf.
2: Dat is niet te geloven.
1: Bij Tosma.
2: 50 jaar?
0: Ja. Zou dat voor jou zijn?
2: Nee, nooit niet.
0: Nee?
2: Nee. Ah. Kijk, ik ben wel, als ik het ergens prettig heb, dan heb ik het prettig. Mm-hmm. Dus ik ben wat dat betreft wel heel loyaal. Maar 50 jaar.
0: Ja, dat is,
2: dat is bijna mijn hele, dat zou nu al bijna mijn hele leven zijn. Ja. Nee, maar ik denk ook gewoon dat het goed is.
1: Al, hè?
2: Ja, ja, maar het is, kijk, als je het naar je zin hebt. En ik denk eerlijk gezegd, Leo, niet om lullig te klinken, maar ik denk toch vaak mensen die nu 60-60ers, ja, die zijn toch echt wel van een hele andere generatie. Weet je, vroeger, je ging ergens werken, je had het daar prima en daar bleef je dan ook wel. En ik denk dat het ook wel voor een bedrijf wel goed is als je een aantal van dat soort mensen ook gewoon in je bedrijf hebt zitten.
1: Beetje van die kerste bakens.
2: Ja, maar ook gewoon qua ervaring en dat soort dingen. Weet je, ik denk dat dat toch ook best wel heel
0: ja,
2: goed is.
0: Ja, als je binnen een bedrijf wat anders kan doen, maar ja, aan de andere kant, weet je, het is voor je eigen ontwikkeling natuurlijk ook wel goed om af en toe eens heel wat anders
2: maar
0: te doen.
2: Maar ik vraag me af of mensen vroeger dat heel erg, die ambitie vaak nee, ook heel erg hadden. Dat denk ik niet. Ik denk dat het vroeger ook gewoon, we zijn stabiel, we werken daar, het is prima.
1: Ja.
2: De paycheck komt binnen, klaar.
1: Maar jij hebt het over afwisselingen, Joliene. Maar ik weet niet of het Piet of Nico was, maar een van die geïnterviewden zei, die had het over gevarieerd werk. Dus
0: ja, maar dan ging ook naar het buitenland af en toe.
1: Ja, ja, daarom.
0: Nee, nou, dat is
2: maar
0: natuurlijk
2: 50
0: ook
2: jaar, maar zouden jullie dat kunnen?
1: Nou, ik haal het net niet. Ik ben te laat begonnen.
2: Oh, shit.
0: Nee, ik heb al gejobhopt. Dus ja. Zeg, we gaan nog even naar Almere. Er is een groepje jonge Almeres dat in Oosterwold duurzaam huizen wil bouwen.
2: Ja.
0: En dan met elkaar een gemeenschap vormen. Veel contact met elkaar, naar elkaar omzien. Ja, daar draait het om. Vind je het een mooi initiatief?
2: Ik vind het een supermooi initiatief. Ik bedoel, iedereen weet hoe horror het nu is om überhaupt woningruimte te vinden. Voor jongeren is dat misschien nog wel 3 keer zo moeilijk. Krrr, ja. Weet je? En als je dus nu als groepje zegt van, hey, als wij van de gemeente, want we zijn natuurlijk in gesprek met de gemeente is hartstikke enthousiast, geven ons een plek waar we dus gewoon een community willen starten. Anderzijds zeg ik wel, er moet wel iemand zijn of een instantie zijn die daar een beetje over gaat waken. Dus niet dat het een of ander studentendorp gaat worden waar je, ja, weet je, waar alles kan, alles mag 24 uur. Maar ik vind het initiatief wel heel goed. Ik denk dat als ik nog jonger was geweest, en dat zou wel iets voor mij zijn geweest.
1: Nou ja, maar je bent nog maar 47. En er zijn de vergelijkbare initiatieven. Want dat heet, hoe heet dat? Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat zit erachter, het CPO. Dat doen ook 60ers en 70ers. Om een beetje voor elkaar te zorgen in een soort van knarrenhof.
2: Ik kon even niet op het naam komen. Ik wil zeggen, dat hofje. Maar inderdaad, het is zo'n knarrenhof.
1: Nee, knarrenhof.
2: Maar, nee, hoor, knarrenhof, ja, natuurlijk. Ja. Maar ik denk gewoon wel dat het heel maar leuk is, maar ik denk in zo'n knarrenhof is de vibe natuurlijk wel anders dan in een community met een gezellige.
0: Dus gewoon een leuke combi ervan maken.
2: Het is misschien wel goed om een combi te van maken, want ik bedoel, jongeren, als er ouderen dichterbij zijn om waar je een beetje voor kan zorgen, dan geloof ik best wel dat dat heel goed met elkaar kan werken.
0: Zou het wat voor jou zijn? Zo'n woongemeenschap?
2: Als ik jonger was, zeker.
0: Ja.
1: Geen geknar.
2: Nee, geen geknor, geen geknar voor mij, nee.
0: Chantal, dank je wel weer.
2: Graag gedaan.
0: En
2: tot over 2 weken.
0: Lekker ijsje eten.
2: Jazeker. Ja, zeker.

0: Ain't seen nothing yet. Het is 8:08. Laten we nog eens even kijken naar wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Op de televisie, daar heb je Nieuwsuur en daar ging het over het recht om te demonstreren. De nationale ombudsman, Renier van Zutphen, die presenteerde daar gisteren een nieuw rapport over. Aanleiding zijn de plannen van het kabinet om het demonstratierecht aan te scherpen, omdat protesten de laatste tijd vaak uit de hand lopen. In het regeerakkoord stellen D66, CDA en VVD dat het lokale gezag meer bevoegdheden moet krijgen om demonstraties te verbieden of te verplaatsen of te beperken. Van Zutphen noemt dat heel link.
2: Heelschoppers moeten eruit gehaald worden. We moeten ervoor zorgen dat wie echt komt demonstreren, kan demonstreren. In ons verhaal, het rapport dat we geschreven hebben, blijkt ook heel duidelijk dat er onder de bevolking, de burgers in Nederland, willen heel graag dat recht gebruiken. Laten weten in de gesprekken die we hebben gevoerd, of het nou gaat over boeren of over andere manieren waar het ook wel eens een keer fel toe gaat. Maar we zeggen van over elkaar, we moeten voor onze mening uit mogen komen. Dat is heel belangrijk. En zeker, er moet paal en perk worden gesteld aan excessen. Maar dat is geen reden om voor alle demonstraties een generiek nieuw verbod op te leggen of wat dan ook.
1: Nou, burgemeesters hebben volgens hem al genoeg middelen om in te grijpen.
2: Het rapport gaat ook in op wat het doet met mensen als een overheid kan dreigen met zelfs bij de meest normale demonstratie toch op te treden. En daar ben ik benauwd voor. Juist omdat we aan een burgemeester hebben overgelaten met die wet op de openbare manifestaties. Als het nodig is, zijn dit je instrumenten. En als een burgemeester zegt, dat is mij genoeg, daar kan ik mee uit de voeten, dan zou ik het graag daarbij willen laten.
0: En met het oog op morgen ging het over het ebola-virus. In de Democratische Republiek Congo groeit de onrust. Er zijn al zeker 119 mensen overleden aan de ziekte, ruim 900 besmet. Tegen de dodelijke nieuwe variant is nog geen behandeling of goedgekeurd vaccin beschikbaar. Hulpverleners lopen achter de feiten aan en stuiten op weerstand van de bevolking. Tom Berg is van Artsen zonder Grenzen en zij vertelde wat de organisatie doet om het virus in te dammen.
3: We hebben nu in Bukavu, waar ik ben, in de universiteitskliniek een afdeling ingericht waar we mensen in isolatie kunnen opvangen. We hebben een systeem samen met de medische autoriteiten om patiënten op te sporen. Er zijn telefoonnummers waar mensen kunnen bellen als ze denken dat iemand ziek is. En heel veel werk om de gemeenschap bewust te maken van wat er aan de hand is. Radioberichten, Iedereen proberen zo goed mogelijk te informeren.
0: Berg zegt dat de bevolking bang is, maar roemt haar veerkracht.
3: Ze hebben al zoveel meegemaakt, iedereen. Oorlog, ziektes. Op dit moment in Bukavu is er een grote cholera-uitbraak. Dus we zijn ook bezig met behandelen van mensen met cholera. Maar er zit een levenskracht in mensen, of een overlevingskracht, die ik ongelooflijk bewonder. Ja, ik denk dat we in Europa lang bij de pakken neer zouden zitten.
0: En dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv. Yeah.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb extra water meegenomen en wat zout snoep om de vocht te bewaren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat is heel bijzonder.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik heb geen last van.
1: Nee.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën... zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoelens. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
7: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De KNVB komt niet naar Almere. De voetbalbond gaat het plan voor een nieuwe campus alleen verder uitwerken voor Zeist. En een 19-jarige man heeft bekend dat hij betrokken was bij de gewapende overval op juwelier Lucardi in Almere-Buiten.
4: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
10: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van €50.000... dan heb je het al gauw over €500 extra werkgeverslasten per maand.
9: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
11: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
9: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
8: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Baren en Blaricum. Ben je een kwartier langer onderweg. De linker rijstrook is daar afgesloten. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Een kwartier oponthoud en 10 minuten tijdverlies op de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Dat waren de vertragingen vanaf 7 minuten. Een flitser is gemeld op de N307 bij Lelystad. In beide richtingen bij hectometerpaal 76,2. Zometeen in Flevoland Muziekland. Tina Turner en Pink.
12: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
17: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterrenslot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: Met Jolien Dalstra.

True Love van Pink. En daarvoor hoorde je Tina Turner. We don't need another hero. 13 minuten over 9 is het. Ja, als ik naar buiten kijk, is het volgens mij gewoon zelfs een beetje bewolkt. Nou, dat is toch even wennen. Na die enorm hete dag van gisteren. Ik lag een beetje voor pampers hoor. Ik hing wel in de touwen. Mijn plan was om 20 kilometer te gaan wandelen. Want ja, een beetje ter voorbereiding op die Nijmeegse Vierdaagse. Derde week juli. Nou ja, dan moet je toch ook een beetje in de warmte kunnen lopen. Het was een plan. Het is een plan gebleven. Ik denk, dit ga ik mezelf niet aandoen. Dit doe ik niet. En dan zie ik in juli zie ik wel weer wat er dan gebeurt. Ik ga je wat vertellen over de Gypsy Kings. Want die komen volgend jaar ter viering van hun 40-jarig bestaan alweer naar Nederland. De band staat volgend jaar juni in Haarlem, Eindhoven, Nijmegen en ook in Rotterdam. Als je interesse hebt, de kaartverkoop begint komende vrijdag. Overmorgen alweer dus. Ja, de Gypsy Kings die stonden trouwens afgelopen zaterdag nog in een uitverkochte AFAS Live in Amsterdam. Ja, uitverkocht, tuurlijk. Dit zijn de klanken. Penso con sueño para

0: alles wat ik zoek.
1: Gezellig, toch?
0: Ja, als je nou eens je mond houdt. John West en Lange Frans. En daarvoor had je de Gypsy Kings. Ja, deze woensdagochtend kun je natuurlijk weer meespelen met Kiek. Wat is er veranderd? Weggehaald, toegevoegd. Weggepikt. Dat vraagt Kiek zich ook af. Wat heb ik weggepikt? Je ziet hier twee foto's van jonge modetalenten. Misschien heb je het wel meegekregen. Die maakten van textielafval allemaal nieuwe zaken. Jubileumproject 50 jaar al meer. In het kader daarvan deden ze dat. Een collectie van maar liefst 50 items. Maar ja, als je hier nu naar kijkt, als je meekijkt thuis, wat is dan het verschil? Je ziet iemand in een grijze bak met textielgraaien. Zo van, zit er nog wat bij van mijn gading? Op de achtergrond is ook iemand dingen aan het bekijken. Ik zie een felgroen jasje en op de achtergrond allemaal bakjes, plastic, karton. Ja, daar zit ook van alles in waar ze dan denk ik dingen mee hebben gemaakt. Ik zie het niet. Nee, ik zie van alles liggen, hangen. Maar wat nou het verschil is? Nou, ik wens jou veel succes. Ik mag natuurlijk niet meedoen. Doe ik stiekem wel, maar ik maak natuurlijk geen kans op prijs. Jij thuis wel? Moet je het wel voor 11 laten weten via de app, hè? Dat is het handigste. Ja, ik geloof. Ik geloof dat ik hem weet. Ja. We hebben eigenlijk al wat goede inzendingen binnen. Ga ik eens even bekijken, hoor. Het kan nog wel wat bij. Geef het door via de app. En intussen heb ik Love Unlimited voor je. I'm so glad I'm a woman.

0: Musical 10-daagse. Boek nu Moulin Rouge The Musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Dit is Flevoland met het regionieuws.
4: De KNVB komt niet naar Almere. De Voetbalbond gaat het plan voor een nieuwe campus alleen verder uitwerken voor Zeist. Een campus in Almere zou volgens de KNVB grote financiële, organisatorische en ook bestuurlijke risico's opleveren. De Voetbalbond spreekt wel haar waardering uit voor de goede samenwerking met de gemeente Almere. Mogelijk kunnen eindexamenleerlingen van Eres VMBO Lelystad toch met een limousine voor hun gala bij popcentrum Corneel worden afgezet. De school had de leerlingen en ouders laten weten dat de gemeente dit niet meer toestaat. Er zouden zelfs boetes worden uitgedeeld als het toch zou gebeuren. De luxe auto's moeten van de gemeente doorrijden naar parkeerplaatsen in de buurt. De wethouder zegt in een reactie er wel uit te willen komen met de school. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze app.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwprijs aan de Belastingdienst betalen. De Taliban willen een diplomatieke vertegenwoordiging in EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie, meldt de Duitse omroep NDR. En veel Nederlanders zijn bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Zo maakt 69% zich zorgen over stijgende kosten door het klimaatbeleid. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
6: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanmorgen trekken een aantal wolkenvelden over, maar al snel lossen deze op en komt de zon erbij. De temperatuur is vandaag wel echt een stuk lager dan de voorgaande dagen. Uiteindelijk wordt het vanmiddag 21 of 22 graden bij een meest matige noordoostenwind. Vanavond is het volop zonnig en komende nacht kan het flink afkoelen. Uiteindelijk zien we minima van een graad of 8. En morgen zoekt de wind weer wat meer de oosthoek op en wordt het weer wat warmer. De temperatuur kan oplopen dan naar 25 graden met veel ruimte voor de zon.
4: De ANWB verkeersinformatie dan. Vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid ben je bijna een kwartier langer onderweg. 5 minuten tijdverlies op de N50 Emmeloord-Apeldoorn. Tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Dat is alles. Flitsers zijn niet gemeld. En ik neem je zo meteen mee terug naar het jaar 1973.
7: Goedemorgen.

John Mayer hoorde je, Waiting on a World to Change. Het is 6 minuten over 9:30. Ja, ik noemde het jaartal al, hè? 1973. Nou, we hebben het ook over een ander jaartal gehad. Want als je wat eerder hebt ingetuned vanochtend, dan heb je wel gehoord dat het de verjaardag is van Leo vandaag. Hoe oud is hij geworden? 60 jaar. Felicitaties binnengekomen van Hilda. Leo, gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, daar hoort natuurlijk muziek bij. Daar hoort een liedje bij. Ja, dat moet eigenlijk wel deze zijn. Van Stevie Wonder. Happy birthday. Happy birthday.

0: Happy birthday van Stevie Wonder. Het is 19 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: het jaar 1973. Ja, dat was wel een beetje de tijd van provocatie, hè? Artiesten die graag tegen heilige huisjes aanschotten. Nou, als er nou één man was die daar echt een ware kunstvorm van maakte, dan was het toch wel Alice Cooper. En uit 1973 komt het nummer No More Mr. Nice Guy. Ja, dat is toch wel een titel die ook meteen duidelijk maakt waar het over gaat. Hè. Genoeg braaf geweest. Het werd geschreven nadat Alice Cooper eigenlijk steeds vaker kritiek kreeg van ouders, van kerken, van opiniemakers. Had vooral te maken met zijn shows. Die waren spectaculair, omstreden misschien wel. Slangen op het podium, guillotines, zwarte make-up. Voor sommigen pure rock'n'roll. En anderen die zeiden, nou, dit is toch wel het einde van de beschaving, hoor. Dit kan echt niet. Nou ja, Alice Cooper die reageerde echt op zijn manier. Typische humor. Hij ging zich niet verdedigen. Nee, hij schreef een nummer waarin hij zegt, ja, weet je, als jullie me toch als een slechterik zien, dan speel ik die rol gewoon helemaal. Dus, no more Mr. Nice Guy.

Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Het is 10 minuten voor 10. Ik ga plaatsmaken voor Marco voor het tweede uurtje van Flevoland Muziekland. En ik wens jou een fantastisch mooie woensdag.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb extra water meegenomen en wat zout snoep om de vocht te bewaren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, dat is heel bijzonder.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, ik heb geen last van.
1: Nee.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: De KNVB komt niet naar Almere. De voetbalbond gaat het plan voor een nieuwe campus alleen verder uitwerken voor Zeist. En eindexamenleerlingen van Eres VMBO in Lelystad mogen volgende week toch in een limousine afgezet worden bij poppodium Corneel voor hun gala.
8: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moeten werkgevers...
10: Dit is het nieuws op Urk FM. Dit is Urk FM.
11: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden... en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19... en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei... Hey... Is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei... Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen... want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen... en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam... en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen... Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak, geen zorgen, we redden het wel... Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd, eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. maar toeter eens als je langs rijdt. Dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zegt Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung, die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: nieuws op RUK FM.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 3e ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico China. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: RUK FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcassa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: een dikkertje. Dit is het nieuws op RUK FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Weekendje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekkere muziek

0: nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Marten de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: muziek op Rick en Vip.
1: De buurt super.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Het zit zo, ik ben een klant.
3: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: Een klant, wat interessant.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Wat heeft u hier zo al?
3: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: We verkopen hier geen bal.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Maar wat heeft u hier dan wel?
3: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: Ik heb alleen een winkelbel.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Nou, dan ga ik dan maar weer.
3: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
3: Tot de volgende keer.
1: De buurt super.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Ik ben een klant.

0: Hip, wat voor kip?
1: Gewoon kip.
0: Ja, maar een hele kip, een halve kip. Een kip in het balletje, een kip uit het balletje. Een kip met een oorlogsverleden, wat voor kip?
1: Een kip met een oorlogsverleden?
0: Ja, dat is weer nieuw.
1: Oh, nou doet u die dan maar.
0: Die hebben we niet.
1: Wat heeft u dan voor kip?
0: We hebben helemaal geen kip.
1: Oh ja, goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Dat zit zo, ik ben een klant.
0: Oh, goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Een klant, wat interessant.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Wat heeft u hier zo al?
0: Wat, goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: We verkopen hier geen bal.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Maar wat heeft u hier dan wel?
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Ik heb alleen een winkelbel.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Nou, dan ga ik dan maar weer.
0: Ja, goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Tot de volgende keer.
2: De buurtsuper.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Ik ben een klant. Heeft u dipsaus?
0: Dipsaus?
1: Ja.
0: Wat voor dipsaus?

0: Goedemiddag.
1: Het zit zo, ik ben een klant.
0: Oh, goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Een klant, wat interessant.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Wat heeft u hier zoal?
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: We verkopen hier geen bal.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Maar wat heeft u hier dan wel?
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Ik heb alleen een winkelbel.
1: Goedemorgen.

0: nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
2: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
1: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
1: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek hier op Urk FM.

Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoot. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigden van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

0: Dit is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van...
0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
1: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: En weer een hele goede woensdagavond, dames en heren, jongens en meisjes. Ik moet er even aan wennen, jongens. Ja. Ik weet niet hoe jullie het hebben.
1: Nou, het valt best mee.
0: Ja?
2: Het is wel lekker.
0: Ja, ik moet er even aan wennen.
2: We zijn weer live met
0: Urk FM. Live vanaf de camping.
1: Oh, lekker, lekker.
0: Ja. Nou, fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik vind het in ieder geval leuk, want ik heb hier tegenover me zitten... Ik doe hem even in de volgorde van hoe we hem in de studio hebben. Jan Hendrik.
1: Ja.
0: Jordi.
2: Hallo.
0: En natuurlijk Roy.
3: Hallo.
0: Ja.
3: Kan het kloppen dat mijn rechter koptelefoon het niet helemaal... Ja, dat is beter.
0: Ja,
2: je moet wel het juiste knopje draaien.
0: Maar er zit een pannenknopje op. En waarschijnlijk is hij met de laatste keer met een evenement...
3: Tussen de pannen.
2: En de deksels.
3: Ja. Ik had pannen met de pannenknop.
0: Ja, dat geeft niet. Goed, leuk dat jullie er zijn. Leuk dat jullie luisteren. Voor degenen die het niet weten, je mag hier als je wil gewoon lekker even op de camping bij ons komen kijken. Of ja, dat je zegt van, ik kom niet. Dat is aan jezelf. We worden hier met een paar grote schaapogen aangekeken van, ja, het zal wel goed zijn.
2: Ja. Er is weer al veel plezier. En publiek en alles.
0: We begonnen, het zwemmen was meteen...
2: Het was druk en het was leeg.
3: Het is druk op de gang, jongens.
0: Ja.
3: Helemaal vol stroom.
1: Al die mensen zijn helemaal weg.
2: Ja.
0: Het is niet normaal, joh.
3: Iedereen is teruggekomen van Curaçao.
1: Ja.
3: Het is er allemaal hier zo.
2: Ja. Casa de Urk.
0: Er zit geen verschil in temperatuur de afgelopen dagen. Nou. Ik heb vandaag mijn zwembad opgezet. Dus,
1: ja, dat hebben we gezien op de foto. Ja.
0: Morgen komt de zoutinstallatie binnen en dan gaat hij lekker aan de warmte pompen. En is hij zaterdag een uurtje gratis.
2: Moet hij niet lek wezen, toch?
0: Moet hij niet lek wezen? Nee, ik kreeg net door dat hij lek was. Dus ik moet vanavond even kijken wat er mee aan de hand is. Maar...
2: Er wordt bandenplakken.
1: Dus je hebt lekkage.
0: Ja, blamage, lekkage.
1: Ah ja.
3: Ik heb de airco op standje 10.
0: Standje 10?
3: Ja, dat moet, ik denk het wel.
4: 10 graden. Of
1: anders krijg je het koud?
3: Gewoon extreem koud.
0: Oh, okay.
3: Maar ik word 's ochtends wakker en hangt er een kaartje om mijn teen.
0: Heel slecht. Heel slecht. Ja, je hebt het of niet, hè? Nou, Roy heeft het in ieder geval. Over Roy gesproken, heb je je grote vriend Albert weer meegenomen?
3: Albert Bol, nou hij weet ervan dat we hier zitten, maar ik heb niet speciaal gevraagd. Want dat drukke, irritante gedoe van die gozer omheen, nee, ja, liever niet.
0: Het is alles behalve rustig altijd, hè?
3: Nee, hij mag van mij wegblijven.
0: Ja, maar ik heb wel de spreuk van de dag jingle voor hem klaarstaan.
3: Ja, dan heeft hij dan komt hij maar niet, want ik ben er helemaal zat. Ah, daar ben ik! Kijk, dat is even te laat! Ben ik te laat? Of zijn jullie, is het al afgelopen, mijn item?
0: Nee hoor,
1: bent altijd te laat.
0: Je bent helaas precies op tijd.
3: Jammer dat hij weer op tijd is. Nou, jij vindt het helemaal niet jammer. Lekkere knol van me.
0: Blijf van hem af.
3: Ik mag niet eens aan hem zitten.
0: Nee, tuurlijk ook niet. Wat denk je dan?
3: Waar kwam ik er ook alweer voor?
0: Voor die spreuk.
3: Voor de spreuk. Meneer Mol, ik heb liever niet dat je iedere keer van die vulgaire spreuken komt over een koe en een stier maken veel plezier.
2: Ja.
3: En een geit in de bok kijkt niet op de klok. Kan het ook een keer een serieuze uitspraak zijn? Een serieuze kreet waar de mensen wat aan hebben. Dat ze denken van bam, dat is hem. Nou, ik zal even mijn best doen. Maar het gaat wel weer over een dier.
0: Ik start hem in en dan heb je 30 seconden. En als je binnen... Luister, Albert, binnen 30 seconden moet ik hem hebben. Zo niet, dan zet ik de volgende jingle in en is het gewoon klaar. Dus je hebt 30 seconden vanaf nu.
3: Ik voel de druk. Wat heb ik mijn blaadje nou? Al mijn blaadjes. Het waait hier ook zo erg op deze hoek. Hoeveel tijd heb ik nog?
0: 25.
3: Dat is tijdsap. Waar ik het over had, het gaat niet echt over dieren, maar het gaat ook wel over mensen.
0: Oh jee. 15.
3: Is er ook een gasten podcast zo? Ik vind het zo spannend hier. Ik heb even een borrel nodig hoor. Mijn plaatje wordt weg. Onder je voet. Je staat erop.
0: Ik doe niks.
3: Even je voet op telefoon.
0: Gebruik je hoofd maar een keer.
3: Even je voet op en heb ik hem. Daar komt hij dan, hè.
0: Te laat.
3: Sint en Piet, zonder schimmel, doen ze het niet. Ja, leuk.
0: Loop eens even mee.
3: Waar naartoe?
0: Even naar het zwembad.
3: Even over de water. Wat een mooi zwembad. Is dat
2: je QR-code scannen?
0: Ja, let op.
3: Komt er ook een trein voorbij?
5: Over een ogenblikje begint het water te golven.
0: Ik dacht dat er nog een plons achteraan kwam, maar...
1: Jee.
2: Ja.
0: Nee, helaas.
3: Is het hier ook diep? Kun je staan?
0: Ja, ik dacht dat ik een waterplons had, maar die heb ik dus niet.
3: Oh,
1: geen plons. Jammer nou.
2: Kun je het wel in het echt nadoen, dan moet je er even in.
3: Nee, want ik wilde net inscannen, maar hij deed het niet. Ze hebben het kapot gemaakt.
0: Dat snap ik wel waarom.
3: Vervelende kinderen. Nou, dat doen die voor mij niet, hoor. Nee,
0: nee. Albert, bedankt. Terug naar Roy.
3: Ik kom misschien even later op de avond terug.
0: Doe maar
3: de
0: niet.
3: Moppen.
0: Doe maar niet. Roy, het is tijd voor de internationale begroetingen.
3: Ja, de speciale aankondigingen. Ja, de internationale aankondigingen. Hello, ladies and gentlemen. This is Dusk Glory, your favorite radio show. Deze laat ik eventjes voorlezen door meneer Bernhard. Hallo, mijn dames en heren. Hier is Hollandisch de Room, deine lievelingsradiozending, ook van mijn vrouw Juliana. Bonjour, mesdames et messieurs. Ici Glory de Piva, votre émission de radio préférée. Hola, dames y caballeros. Les habla, Hollandisch Glory, su programa, de radio favorito.
2: En nu in het Portugees.
3: Nu in het Portugees, niet in het Braziliaans.
2: Nee,
0: Portugees.
3: Hola, señoras y señores. Aquí, Hollandisch Glory, su programa, de radio favorito.
2: En onze vriendin?
3: Is onze dronken vriendin er ook trouwens?
4: Bla, bla, bla, bla.
3: Ja, goed zo, want voor haar en haar opkomende Russische krijgsmacht heb ik hem ook in het Russisch. Savera di stuite, dama i cospera, eto colas glorie, vascia lui maia radioprogramma. Zo, dat
4: bla,
3: is er ook vanuit.
4: Ja.
3: Dat hij is weer gelegd, daar ben ik weer helemaal voor van huis gekomen.
1: Dat is er weer
0: iedereen
1: uit.
0: Heeft weer aan mogen horen dat we beginnen dus met Hollands glorie. Dus dan is het tijd voor het eerste plaatje voor vanavond. Nou, eigenlijk het derde plaatje al eigenlijk weer voor vanavond.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk Han van Eyck met Leef. We leven lekker vandaag, elke dag, gelukkig wel. En als jij een verzoekje hebt, je kan niet bellen, je kan niet whatsappen, want ik heb de telefoon voor ik niet mee.
3: Hij kan niet bellen niet.
2: Je moet gewoon hier komen, dat zei ik de
0: je hebt wel als je mijn persoonlijke nummer hebt, mag je gewoon even een appje sturen of naar Jan Hendrik of naar Jordi of naar Roy als je zijn nummer hebt.
1: Wie weet.
0: Jij hebt geen telefoon, hè, Roy?
3: Ik heb een zo'n met zo'n draaischijf erop.
0: Oh, jij hebt daar thuis nog gewoon een telefoon staan.
3: Ja, maar dat zit zo lang snoeren aan elkaar. Gewoon helemaal tot hier kan ik de telefoon meenemen.
0: Is het krulsnoer of met een haspel met zo'n veertje?
3: echt een ouderwetse krulsnoer.
2: Net als een lamp.
3: En zo'n draaischijf met zo'n echt ratelgeluid.
0: Ik vind het knap.
3: Ja.
0: Wij gaan naar de eerste plaats. Zo'n goede morgen, zeg. Hij doet er wel in. Tot vanavond 10 uur Hollands Morgen live vanaf de camping. En denkt, ik wil even lekker langskomen. Kom vooral lekker langs. Niemand.

0: Jij bent zo van Jeroen van der Tree hier op Urk FM. Lekker live met Hollands Koor hier vanaf de camping. Helemaal hier zo. Gezellig. Fijn. Mooi dat jullie er allemaal zijn. Ik word er heel blij van. Ja. Zijn jullie nog een beetje blij?
1: Jazeker. Ja.
2: Het begint al heel frisser te worden.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ik denk dat ik zo even naar de auto loop om mijn jas te pakken.
1: Oh, die
0: even kijken. Ik had
1: me.
0: Een draaiboek. Een turnboek had ik hier.
1: Ja, ik heb hem ook hier staan.
0: Fijn, fijn. Nou, hoe is het nou? Beginnen we gewoon even bij Jan Hendrik.
1: Nou ja, wel best hoor. Ja,
0: lekker werk vandaag zo.
1: Jazeker.
0: Ja.
1: Vergeleken met gisteren vandaag een stuk beter.
0: Ah, dat is fijn, dat is fijn. Het is fijn dat je lekker gewerkt hebt. Wat zie jij dat doen, Jordi?
2: Ja, ik sta hier lekker in het zonnetje.
0: Oh.
2: Dat kan nou, dus ik kan gewoon in het zonnetje.
0: Nu ben je gewoon... Ja. Je bent nu flexibel.
2: Ja, ik ben heel flexibel.
0: En hoe is het met Jordi?
2: Met mij gaat het prima.
0: Ja?
2: Bijna vakantie.
0: Oh, bijna. Ja. Jij gaat de volgende week ga je lekker naar... ging je ook weer naartoe?
2: Naar Malta.
0: Malta helemaal, dat is ook niet mal.
2: Nee.
0: Lekker.
3: Oeh, lekker naar Malta.
0: Ja. Heb je al een chick voor jezelf geregeld daar, of dat nog niet?
2: Nee.
0: Nee?
3: Die zijn er wel duur, geloof ik, hoor.
2: Oh, dat heb je al uitgetest.
3: Ik ben er een keer geweest.
0: Ja. Hoe weet jij dat dan?
3: Ik ben er een keer geweest.
0: Ah. En heb je de rest van de week op droog brood aangeleefd, zeker, toen je naar de eerste avond?
3: Precies, ja. Ik kreeg na de tijd de rekening. Dat was even een hard gelach.
1: Ja, dat zal wel.
3: Na een week. Ja, ik had het aan gelijk gezegd.
2: Zat er ook een verplichte tip bij?
3: Nou, ik wilde wel wat gekke dingen wat eruit halen, ja. Dus ik moest er wel tippen, ja.
0: Ja. Ja, joh, ze zitten bij je, dus.
2: Ja.
0: Maar voor de rest alles Roy?
3: Heel veel goed. Ja.
2: Gaan we weer.
0: Niet alles, maar heel
3: niet
0: veel.
3: Niet alles, nee.
2: Je moet altijd een vraag aan mijn som stellen. Vorige keer heb ik even aan mijn som gesteld. Wat gaat er niet goed?
0: Wat gaat er niet goed? Oh, dat is wel eigenlijk een hele goeie.
3: Ja, dat is helemaal geen goeie. Dat is gewoon een hele negatieve vraag.
2: Nee.
3: ik vraag het ook niet aan jou van, Jordi, ben je ziek?
2: Ja.
3: Nee?
2: Ik ben altijd ziek.
3: In mijn hoofd.
1: Ja. Ja. Geest is ziek.
2: Ja.
3: Hey Jordi, ben je half verlamd? Nee?
2: Ja,
3: helemaal niet. Oh. Ja, ik vind een beetje. Wat gaat er niet goed?
1: Ja. Maar,
3: leuke vraag.
2: Ja.
1: Dan stellen we nou de vraag aan Jouke. Hoe is het met Jouke?
0: Dat
3: interesseert toch geen mens?
0: Eigenlijk interesseert het niemand, hoe het met mij gaat.
3: Nou ja,
0: we hebben voor degenen die het graag willen weten.
3: Vul het dan maar op.
2: Okay. Ja, dat heb ik dus.
0: Ja, ik mag vandaag de dag wel een 6,5 geven.
2: Oh. En wat maakt het een 6,5 en geen 7?
0: Ja, dat is iets wat ik niet hier op de radio ga zeggen natuurlijk. Hè. Dat wil ik wel rustig. Heb ik al met jullie gedeeld vandaag.
1: Yeah.
0: Dus dat hou ik graag een beetje zo. Ik wil niet graag met een soort van trom van kijk mij hier lekker zijn. Dus dat, blote gat.
1: .nl.
2: Ja.
0: Wij zitten hier lekker nog steeds op de Hurken camping. Wij kijken een beetje uit. Althans, ik kijk uit over het zwembad. Jullie moeten naar mijn goddelijke lichaam kijken.
3: Ja,
2: tenzij we naar de kant op kijken.
3: Ik draai nu toch even naar weg.
0: Ja, ik zou dat liever doen inderdaad.
1: Ik kijk er gewoon bij langs.
2: Er nog heen lopen.
0: Jij kijkt erbij langs, Hendrik.
1: Ja.
0: Maar dan ben jij natuurlijk een getraind professional in natuurlijk.
2: Ja, je kunt ook
0: ik ben gewoon een heel klein beetje benieuwd.
3: Hij loopt erbij langs.
0: Kan ik gewoon eens bij het zwembad even kijken? Oh, kijk,
2: jij niet meer.
0: Dan gaat hij alweer mis.
1: Zou niet over het hekje
0: klimmen. Nee, want dan weet ik niet of hij rood was van de zon of van het hekje. of dat er iemand over het hekje klom.
1: Ik denk allebei.
2: Beide, ja.
0: En die netwerkkabel moet wel even goed weggewerkt worden, want anders
1: heb je straks problemen.
0: Nou ja, dan gaat iemand daar zijn netwerken natuurlijk van aftappen.
1: Hé, dat is leuk. Goed bedacht, jongen.
2: Kunnen we hier dus ook gewoon vandaan doen.
0: We zouden er vanaf kunnen tappen. Maar we hebben een Starlink hier. Of is het een tafeltje patat aan het eten? Wat is het nou eigenlijk?
3: Staat hij hier nog?
0: Ja, hij staat
2: er. Hij had
3: al twee kinderen aan pingpongen.
2: Dat was een kort momentje.
0: Er zitten wat bloedspetters op de Starlink momenteel. Waarvan, dat weten we nog steeds
2: En anders zijn ze verzopen in het zwembad.
0: Ja.
3: De Starlink.
0: Nee. Dat zeggen we niet wat, hè. We zeggen niet wat.
3: Nee.
2: Dat is een verrassing. Dat mag je zelf invullen.
3: Nou, ik denk wel dat er gezin met z'n vieren gekomen is vandaag. En dat ze met z'n tweeën weer terug gaan.
0: Ja, wel lekker. Rustig op de achterbank. Slapen die kinderen nou dan?
3: Ja, dat weet ik niet. Ik heb ze voornaast bij zwembad gezien. Ach,
0: laat lekker gaan, joh. Vakantie, laat lekker wuppen.
1: Ja, want ja, dan ben je die van mij toch niet.
0: Ja, maar dat is het meeste, hè.
2: Ja, dat zeggen
0: dat
2: ze.
0: Zijn die van mij niet. Nou, ondertussen.
2: Uiteindelijk zijn ze
0: het. Nou ja, fijn.
1: Goed.
0: Dit is wel een mooie lentedag is het, hè, vandaag.
1: Het is heerlijk.
2: Ja.
0: En zo'n lentesiedag. Ja, normaal kijkt Jordi mee naar wat de playlist is natuurlijk. Die heb ik jullie lekker voor mijn neus staan.
3: Waar is het bruggetje, Jordi?
2: Ja, dat bruggetje is ver te
0: wat
2: zoeken.
0: Wat denk je, Jan Hendrik?
1: Het is altijd lente in de ogen.
3: Hoe weet hij dat? Want het is de producer zelf,
0: hij is,
2: ja. Ja. Ja.
0: Dus, ja. Hij is de producer.
2: Hij heeft zelf gemaakt.
0: Hij weet het.
1: Hij kan er ook niks in doen.
0: Ja, maar kun je wel dat doen
2: dan? Het is altijd hetzelfde liedje, dat kan ook.
0: We gaan zo meteen inderdaad over liedjes. Gaan we naar nieuwtjes toe. En daarna hebben we de toilettest.
2: Alweer?
0: Ik ben heel benieuwd.

0: Na een grondige inspectie bij het zwembad, ja, is het voor ons weer tijd om de nieuwtjes te doen.
1: Ja, dan moet ik eerst even mijn telefoontje erbij halen.
0: Ik heb een leesbril niet op. Kan ik jou even hebben, Jan Hendrik?
1: Je hebt toch een iPhone, dan kun je erin zoomen.
0: Ik hoop het wel. De Duitse politie heeft zondagavond een man uit bisonverblijf in München gered.
1: Zo.
0: Ja, de 23-jarige Duitser was daar beland omdat hij een schoen die, nou, hij wilde zeggen, per ongeluk over het hek had gegooid, wilde terughalen. Ja, ja. Domme Duitsers.
2: Ja.
0: De politie meldt dat een man zondagavond rond 21:45 contact opnam. Hij zei verdwaald te zijn geraakt. Volgens de politie was hij onvrijwillig in het bisonverblijf door de schoen. Toen de 23-jarige erachter kwam dat hij in het verblijf terecht was gekomen, trok hij zich terug achter de elektrische hek en kon hij het terrein niet meer af.
1: Leuk, ook mooi voor hier.
0: Samen met dierentuinpersoneel wist de agent de man uiteindelijk uit zijn benarde situatie te bevrijden. Nou, de Duitser liep wat schaafwonden op en een hoofdletsel. Nou ja, ze hadden toch weinig hersenen in, dus dat maakt niet uit. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verloren schoen is teruggevonden. Nou, het is
1: wat een knuppels hier.
0: Ja, je hebt het of niet, hè? Ja. Verstand. Ze waren pas 20 en wilden een duif redden die verstrikt was geraakt in een hoogspanningskabel bij hun oom. Ik heb deze niet gekopieerd en geplakt. Nou, we hebben maar twee.
1: Jawel.
0: Nee, die hebben we vorige week al gedaan. Of 4 weken geleden.
1: Oh. Oké.
2: Okay. Dit is oud
0: nieuws. Nou, dan gaan we naar de volgende. Een 40-jarige jongen heeft deze week opnieuw een Noorse stadsbus gestolen. Het is de derde keer in amper een half jaar tijd dat de jongen op hete draad is betrapt achter het stuur van een gestolen bus. De vorige keer dat hij de bus stal, stak hij ermee de Zweedse grens over voordat de politie hem wist te stoppen. Er zaten geen passagiers in de bus. Ja, als ik een 14-jarige buschauffeur zou hebben, zou ik er ook
2: angst achter.
0: Nou, ik zou er ook mijn gedachten bij hebben. De 14-jarige steelt de stadbus in Noorwegen en rijdt daarmee naar Zweden. Zo luidt de kop van een artikel die op de site amper een maand geleden. De jongen heeft duidelijk niet geleerd van zijn fouten, want volgens de Nationale Publieke Omroep van Noorwegen is hij zondagochtend opnieuw betrapt terwijl hij met een gestolen bus door de stad rijdt.
1: Leuk!
0: De politie ontving zondagochtend de melding van een jonge bestuurder achter het stuur van een bus in de omgeving van Grimstad, meldt NRK. De politie hield het voertuig zo'n 30 kilometer verderop staande, waarna de veelpleger kon worden aangehouden. De 14-jarige bleek de bus in Oslo zo'n 300 kilometer verderop te hebben gestolen van de plaatselijke busmaatschappij. Er waren geen passagiers aan boord van de bus. Net als in eerder gevallen nemen we het zeer serieus dat een jongen van zo'n leeftijd een bus steelt en ermee het verkeer rijdt, meldt een woordvoerder van de politie. De jongen is onder toezicht geplaatst van jeugdzorg en zal zich voor zijn daden moeten verantwoorden. Hoe de 14-jarige er opnieuw in slaagde een bus aan de praat te krijgen en hoe hij het heeft leren rijden in zo'n geavanceerd en zwaar voertuig is nog steeds onduidelijk. Nou, ik zal je zeggen hoe dat werkt. Een bus is gewoon een automaat. Dus je geeft gas en remmen. En dan zit je in de D en dan gaat hij vooruit. En zit je hem in de R, dan gaat hij achteruit.
1: Ja, maar dan gaat het nog wel om de grote lengte. En je moet wel een rotonde of wat dan ook kunnen nemen zonder schade.
0: Nou ja, ik ben toch ook heel goed met mijn grote lengte. Daar hoort toch ook niemand over klagen.
2: Als mensen hun mond houden, niet...
0: Nee, daarom. Dus en als het gewoon goed gaat.
1: Ja, maar goed.
3: Ja, als die lengte er eenmaal in zit, dan houdt hij zijn mond wel.
0: Ja, als je met die lengte goed overweg kan, dan is er niks los hoor.
1: Nou, dan lopen ze de andere mag allemaal een beetje mank.
2: Nou,
0: dat is weer een ander verhaal. Goed, dat waren weer... Ja, er zouden 3 zijn, maar er is wat verkeerd gegaan met...
2: Roy heeft vast nog wel een nieuwtje.
0: Nou, we hebben nog 30 seconden.
3: Oh, nou, ik hoor dat Trump heeft de oren gewonnen.
2: Oh.
3: Tegen Iran.
2: Nou.
3: Maar Iran zegt ook, wij hebben hem ook gewonnen.
2: Nou, dat is fijn. Oh. Ja. Gelijkspel.
0: Is het zo'n oorlog?
3: Ja, gelijkspel denk ik.
1: Het is een 50-50
0: geworden. Er heeft niemand gewonnen op deze hele wereld niet. Want moet je nagaan wat je nu voor een tank brandstof moet betalen. Dat is niet normaal, joh.
3: Nou, de Shell, de... de, de, de

0: Weet je, het zit erbij in. Ja. Het hoort erbij. We zwenden maar aan, denk ik maar zo. Ja. Kijk, Jordi is de enige die daar geen last van heeft natuurlijk. Die staat gewoon op zijn fietsje en dan is klaar.
1: Ja, ja.
0: Ja.
2: En die fiets gaat op zonne-energie of windenergie?
3: Die rijdt wel, ja, in principe op zonne-energie.
0: Het is een elektrische fiets.
3: Ja. En een zonnepanelen op het dak dus.
2: Goed zo.
0: Ja. Nou, een fiets die gratis.
3: Ja.
1: Mm-hmm. Ja, zie ik al.
3: Ja, vast.
0: Ik vind het knap. Wij gaan naar de volgende plaat toe, mensen. En even kijken. We moeten even met de beentjes van de vloer.
3: Nou, ruimte zat hier.
0: Ja, iedereen rent weg als wij beginnen te presenteren. Dus dat is op de radio zo. Dat is een grote kant.
2: Ook zoals jullie dansen. Jullie hebben ook heel veel ruimte nodig.
3: Jij het even
0: maar tegen mij is gezegd, dance like nobody is watching you. Nou moet jij eens opletten hoe ik dan dans. Hier op de country dans van de havenzanger.

Welkom mensen weer bij een live reportage. We gaan, nou ja, we. Ik ga eens een wc, CQ, een douchegebouw testen. Want de rest is daar een beetje te kippig voor. Vandaag ga ik naar het wc, ja, ga ik de wc's testen bij het zwembad in de buurt. Deze zijn te vinden bij het Fazantenhofveldje. Het Fazantenhofveldje, wie weet. Wie heeft al die namen eigenlijk verzonnen, man? Nou ja, de meest favoriete wc van de meeste gasten. Daar zal wel een reden achter zitten en ik moet dat grondig, ja, dat moet ik even gewoon grondig onderzoeken. Ja, gewoon onderzocht worden. Einde discussie. Hoe ik dat ga doen is vrij simpel. Ik heb vanaf zaterdag elke avond Chinees gegeten en nu, hoe onsmakelijk het ook een beetje klinkt, ik heb tot vanaf vandaag kunnen ophouden. Het is zometeen de bedoeling dat ik hier naar binnen ga en dan eens een goed toilet ga opzoeken. En het eens even lekker gaan testen zonder in de details te treden. Dat zou namelijk een beetje onsmakelijk worden. Ik merk wel dat het hier en daar aardig druk is. Dus ik hoop dat er een plekje voor me is. Ik zal eens naar binnen gaan en kijken. En zo, nou, dat is mooi. Allemaal tegeltjes en zo en een kraan. En een handdroger en een deur en nog een deur en nog een deur. Dit is ook een deur. En kijk, er staat ook een, hoe noem je dat ding? Het staat er, maar wat doe je er eigenlijk mee? Het is het is niet vierkant, het is ook niet rond. Het is ook niet, ja, geen idee. Ik zal er maar vanaf blijven. Ik hoop dat alleen niet hier een massagesalon is. Dat liep de vorige keer toch iets anders af. Ik moet nu wel zeggen dat het wel erg begint te dringen. Maar het is een best druk toiletgebouw. Het vliegt er af en aan en toch blijft het hier netjes schoon. Ik zal even de wc-juffrouw vragen hoe ze dat dan voor elkaar krijgt. Mevrouw, hoe krijgt u de wc zo schoon, ondanks dat het hier enorm druk is? Ja, dat is duidelijk. En heeft u nog een bepaalde techniek? Ja. Ze zegt dus dat ze gewoon goed schoonmaakt en dat ze het van haar moeder heeft gelegen. Oh. Ik denk dat ik het interview even onderbreek, want die Chinees begint te kloppen. Even aan deze deur voelen. Op slot. En deze dan. Oeh, ook op slot. En deze. Deze dan. En deze. Ze zitten allemaal op slot. Er is er maar eentje open. Nu snap ik wel hoe ze komt dat die wc's zo schoon blijven. Ze laat gewoon alle deuren dicht zitten. En er staat een rij van heb ik jou daar. Oh, ik denk dat ik maar even een alternatief ga zoeken. Ik hou niet meer. Help jongens, doe alsjeblieft de deur open. Help dan toch. Start de muziek in. Verbreek de live verbinding. Help dan toch.

0: Nou, dat was alweer het eerste uur.
1: Gaat snel.
0: Inderdaad, ja, je hebt lol of niet. Nou, ik moet zeggen, ik ben er goed afgekomen.
1: Van het toilet?
0: Nou, ik ook. Ik heb het ergens in de bosjes achtergelaten. Ja.
2: En dat, is het toch gelukt?
0: Ja.
1: Hij heeft het even bemest.
0: Ja, joh, ik ga nooit meer Chinees eten. Nooit meer.
2: Ik weet dat ze zeggen, Chinezen is beter dan voorkomen.
0: Ja, dat is waar.
2: Of nee, andersom, voorkomen is beter dan Chinezen. Ja. Zo was dat.
3: Ja. Lekker, man.
0: Dus dat. Dat was het eerste uur. Oh. Ik vond het wel weer gezellig, zo hier op de camping. Oh.
3: Ik ook.
1: Vond het ook gezellig.
0: Doen we nog een uurtje?
3: Natuurlijk doen we nog een uurtje.
0: Ja, nou, doen we nog een uurtje.
2: Het begin eerst maar met een kwartiertje en dan kijk wel eventjes hoe het loopt.
0: Een kwartiertje of een kwartiertje?
2: Een kwartiertje, meneer. Ja,
3: een kwartiertje mag ook wel, want ik krijg honger.
1: Nou.
0: Ja, dan moet je vragen of ze de vetvijver nog aan hebben hier.
3: Dat denk ik niet.
0: Nee. Dan misschien een drankje. Drankje zal wel lekker zijn, denk ik.
3: Ja, wie weet.
2: Een glühwein.
0: Kijk even de baas aan.
3: Een glühwein.
1: Alsof ik de baas ben.
0: Jij bent de baas momenteel hier.
1: Nee, die zit daar ergens binnen.
3: Jij bent hier de werknemer, hè?
1: Ja, nemer, ja. Niet gever.
0: Nou. Niet zijn privileges. Nou goed.
2: Op papier is hij werknemer, maar hij hanteert hier gewoon... Hij runt hier de boel.
0: Aanwezigheidspremie krijgt hij gewoon nog meer
1: ik
0: niet.
1: Ik wou dat zeggen.
3: Die grasveldjes liggen er weer top bij.
1: Nou, met mijn parasolletje op mijn maaiertje.
0: Parasol op je maaier?
1: Ja, ik heb een parasol op mijn maaier.
3: Hoezo dat dan?
1: Ja, als we branden, ik me levendig.
3: Nou, dan moet je even vragen of hij er getint glas in kan laten zetten.
0: Krijg je zonnesteek als je erop zit.
1: Ja.
0: Dan moet je niet hard rijden.
1: Gaat er iets over rijden?
0: Ja, tuurlijk gaat er over rijden. Anders had ik hem nog niet bijgezet. Dus bon gepakt. Naar het nieuws weer terug.
3: Jazeker.
0: Ja. Nou, dan gaan we daarvoor. Tot straks.
4: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
5: René Gap, zing het voor ze.

0: Pretty. Vixen. Vixen. Vixen. You're so pretty. Vixen. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
2: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
1: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
3: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
1: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit noemen wij zo'n Nederlandstalig refrein, hè?
1: Voilà. Echt zo'n shalali, shalala.
0: Ja, we liggen je sokken in de la la la la la la la la la. Dat dus. Dat wil zeggen dat de Caribische klanken.
1: Ik vind
0: die zijn weer aangekomen.
2: Die zijn wel aangekomen, maar dat past niet erg bij de temperatuur waar wij nu in bevinden.
0: Nee, is het daar veel te warm voor, zeker voor dit?
2: Het is, ja, het is, met de airco mag wel een standje hoger, hoor.
3: Ja, hoger in de koudere temperatuur of hoger in de warmere temperatuur?
2: Geef maar een zwingelaan, want dit komt niet goed zo.
1: Nou.
2: Linksom of rechtsom?
1: Draai jij er even aan dan.
3: Ja, dan draai ik wel naar rechts
2: gedraaid worden.
0: Goed, ik heb het weer hier voor me, mensen. Vanavond is het vrij zonnig en droog. Dat merk ik. Het is morgens tussen 21 en 27 graden met veel zonneschijn. Vrijdag wordt het 22 graden aan de noordkust tot 32 graden ook in het zuidoosten. Behalve zonnige periode... Ga eens weg, mug!
3: Hij is al heel
1: agressief.
0: Behalve zonnige periode zijn er ook wolkenvelden en soms ontstaat er een bui. Janken. In het weekend neemt de kans op een bui toe en daalt de temperatuur naar de 19 tot 25 graden. Even kijken.
1: Ja.
0: De dagen daarna gaat de temperatuur geleidelijk omlaag. Zaterdag wordt het op veel plaatsen zomers warm tot 25 tot 29 graden. Maar daarna wordt het alleen in het zuidoosten nog 25 graden, in het noordwesten en dan 18 tot 22 graden. Er zijn wolkenvelden en zonnige perioden en af en toe ontstaan er een paar buien, maar een groot deel van de tijd is het droog. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig en daalt de temperatuur van de 18 tot 23 graden. Voor de tijd van het jaar zijn dit normale waarden. Dus okay. We hebben gewoon even aan het pieken geweest hier op...
3: Lekker, lekker. Ja.
0: Dus dat is het weer voor de komende dagen, mensen.
1: En, lekker. Ah, ik zit toch in Malta, dus maakt mij niet uit wat voor weer het is.
0: Nee, je hebt zoiets van...
1: Als die maar laten regenen, dat is prima.
0: Ja. Ja, ik ben wel mijn zwembad neergezet, maar ik denk dat ik er volgende week weer weinig aan heb.
1: Nou, misschien vrijdag.
0: Nou, zaterdag wou ik lekker de hele dag gaan liggen en niet zoveel doen. Dus,
3: niet zoveel doen?
0: Gaat het, Roy?
2: Nee, ik heb af en toe storingen in mijn koptelefoon.
0: Dan moet je je microfoon niet dicht bij je antennetje leggen.
3: Ja.
2: Wacht even, die dingetjes, dat leer je dan weer.
3: Even kijken of dat werkt. Ja. Nee, ik heb nergens last van, hoor.
0: Nee, maar jij bent één in Australië, joh. Bij mensen, ze gaan nog liever naar Tsjernobyl dan bij jou op visite, Jan-Hendrik.
3: Ja, ik kan er ook niks aan doen dat ik af en toe s'avonds begin te gloeien.
1: Nou snap ik hoe het kan dat je kaal bent.
3: Ja.
1: De straling heeft het allemaal overgenomen.
3: Daarover gesproken, heb je alles goed naar Jouke gekeken?
0: Ik word grijs.
1: Ja, ik ook.
3: Ja, Jouke wordt inderdaad erg grijs.
1: Ja, maar
0: ben jij? Je bent het al.
3: Ja, en kaal.
0: Ja.
1: Dus 2-1.
3: Het is 2-1,
0: ik zeg maar zo, liever grijs dan kaal.
1: Nou, ik heb liever kaal dan de grijs.
0: Ja, echt waar?
1: Echt waar. Als ik word al grijs. Ik heb liever dat ik nou op mijn 27e kaal ga dan dat ik grijs word.
0: Nou ja, Roy gebruikt volgens mij gewoon crème spoeling.
2: Ik weet niet wat het is, maar ik ben ooit een keer in een grote ketel met toverdrank gevallen. En sindsdien is het dikke haardos en gewoon de eigen kleur.
3: Ja. Oké, nog steeds.
0: Nou, ik had van de week mijn haar gedaan. En toen kreeg ik allerlei complimentjes. Maar ik moet me dan inhouden, want ik heb altijd de neiging om te zeggen... als dan mensen tegen me zeggen, wat zit je haar leuk? En dan zeg ik altijd, ja, die van jou ook. Alleen jammer dat je erop zit.
3: Ja.
0: Dus ik moet me een beetje gedragen. Want anders gaan er gekke dingen gebeuren.
1: En dat kun jij?
3: Ja.
0: Nou, ik probeer altijd mijn best wel te doen met te gedragen. Want ja, je hebt toch een soort van voorbeeldfunctie, wil ik niet zeggen. Bekende urken wil ik niet zeggen. Maar als mensen mijn naam horen, dan denken ze van... Oh, dat is wel een hele, hele aardige, nette jongen. Totdat ze een keer mijn grappen horen en weet ik het allemaal.
3: Dan is het niet meer zo.
0: Nee. Nou. Over gekke dingen gesproken.
3: Ja.
0: Hoog is de zolder, laag is de vloer. Mooi is een meisje, maar lelijk is er...
3: Vloer.
0: Moer.

0: weer op het puntje van de stoel. Het is tijd voor campingadvies van Jordi. Sorry.
1: Ik mag helemaal niks zeggen.
0: Ah, ja, je mag wel wat zeggen. Ja, je mag wel wat zeggen.
1: Nou, ik dacht, de Pinkster hebben we allemaal weer gehad. Er is hier genoeg beleefd en gedaan.
0: Ja.
1: En de camping probeert zich inmiddels weer even bij te komen. Van een weekend vol gezelligheid, barbecue en mensen die iets proberen te slopen.
2: Barbecue? Waar was de barbecue?
1: Ja, hier overal ergens.
2: Oh.
1: Op elk veldje.
2: Lekker.
1: En dan dacht ik, nou ja, je kunt ook een paar campingfeitjes. Want iedereen kwam even weer tot rust en vertrekt met te weinig slaap, te veel snacks. En misschien een paar kilootjes zwaarder en wat vriendjes erbij. Voor vertreknieuws is er ook nog wat. Want auto's worden ingepakt alsof mensen de complete verhuizing achter de rug hebben. Niemand begrijpt nog wat er nou heen weg was en wat ze nog mee hadden. Ook zijn er veel gevonden voorwerpen gevonden de afgelopen weekend. 3 losse sokken, 3 slippers zonder eigenaar en een verlaten koelbox. En waarschijnlijk ergens was er nog een kind aan het huilen en rondfietsen. Ach, er is ook nog voor de campingtafels. Er staan ook nog standaardgezinnen van vandaag. Zijn nog, nou, het weekend was weer kort. En ja, de zon heeft natuurlijk weer flink geschenen. Dus daar hadden ze ook weer profijt van. En inmiddels zijn die barbecues ook allemaal weer versleten en kapot, want ze hadden te veel gebarbecued. En die skelters die kunnen ook weer even bijkomen, want die kinderen die waren er toch niet meer vanaf dit weekend. En iedereen zegt bij vertrek, volgend jaar doen we het gewoon even rustiger. Misschien maar van binnen iedereen nog even wat anders gaan doen dan de volgende Pinksteren, maar gewoon precies hetzelfde wordt. Dus ja, ze moeten weer wat verzinnen voor de volgende Pinksteren.
0: Ja, ja, maar heb je dus over iets verzinnen? Ik wou een reportage maken voor over Urkendag.
1: Oh.
0: En dan vroeg ik dus aan mensen, nou, wat zijn jullie aan het doen dan? Dus bij de eerste, nou, we zijn lekker vis aan het bakken met de familie. En,
1: hetzelfde als
0: en lekker biertje drinken. En we hebben muziek van Leurstrand en een nice CD van Oordam.
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja. En ik loop 2-3 blokjes verder. En ik vraag weer aan een gemiddelde voorbijganger, nou, wat zijn jullie aan het doen dan? Nou, we zijn lekker met de familie lekker vis aan het eten met een biertje erbij.
1: Ja.
0: En dan hebben we muziek van Leurstrand en de nice CD van Oordam. Zo. Oké. Okay. Ja,
1: lekker verrassend.
0: Nou, dat is fijn. Ja. En nou, dan ga je weer naar een volgende toe.
2: Is dit nou mijn rubriek verhalen die nergens op
1: gaan? Ja, dat begint het wel te lijken.
0: Maar dan ging ik dus naar de volgende toe. En dan loop je weer 5 minuten. En dan zeg je, vraag nou, wat zijn jullie aan het doen dan? Nou, wij zijn lekker vis aan het bakken en we drinken een biertje.
1: Ja.
0: En we hebben muziek van Leurstrand en af en toe de nice CD van Oordam. Gezellig.
1: Het stond op repeat volgens mij.
0: Ja.
1: Het werd elke keer herhaald. Of was er ook iemand die geen Leurster zei?
0: De Poerstok heeft de 1000 luisteraars gehaald afgelopen zaterdag. Dat
1: toch
0: zijn dan weer leuke dingen. Die kan ik weer uitlezen.
2: Lekker, lekker.
0: Maar dat dus. Ja. Wij gaan zo meteen naar de verhalen die nergens over gaan.
2: Ja.
1: Die hadden we al gehad.
0: Nog een keer. Ja, het gaat net zo hard. En daarna dan hebben we de Mantenzee in de lucht. Hè? Alles staat bijna klaar.
2: Ja.
0: Oh. De schans wordt neergezet. Ja, Jan Hendricks gaat zo meteen de boel inzepen. En dan komt Wim weer. En dan gaat hij...
1: Alweer Wim?
0: Ja, dat was de enige die mee wou doen. Voor de rest niet. Een soort, hoe heet die? Niet Johan Derks.
1: Was toch al geëlecteerd?
0: Nee, Johan, hoe heet hij ook alweer?
2: Wie?
1: Ja.
0: Die altijd meedeed met Te Land, Te Zee in de Lucht.
2: Oh, ja, ik weet wie je bedoelt, maar ik kan echt niet op zijn naam
0: komen. Johan Klerks? Nee. Afijn, doe er niet toe.
2: Johan Flemings?
0: Flemings, ja. Johan Flemings.
1: Ja. Oh, ja.
0: Nou, dat is eigenlijk de urke Johan Flemings. Ja. Wim de Boer.
2: Gezellig.
0: We gaan even een biertje doen, over biertje gesproken.
2: Ja.
1: Is er nog bier?
0: Nou, in het kleine café.
3: De avondzon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de straat.

0: Hij kan wel geluidstechnicus worden, want hij telt ook maar tot 1, 2, 3. Testing aan 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Net als die kinderen van vanmiddag.
2: Nou, Roy?
0: Ja. Nou, het is tijd weer voor verhalen die nergens over gaan. Nou, ik heb al een klein voorzetje gezet. Ja. Maar Roy, de floor is yours.
3: Ja, ik had hier net een man naast me zitten. Een hele interessante man. En die vertelde over de Urkerdag. Oh. Ik zeg, hoe is jouw Urkerdag? En ik weet niet of je verhaal kent, maar hij had een lekker biertje genomen.
1: Ja, dat had ik niet verwacht.
3: Had een visje gebakken.
0: Echt waar?
3: Ja, het,
0: kan dat dan op Urkerdag?
3: Had een leuster had hij opgezet. En de nice CD van die Hongaarse premier Orbán.
0: Ordan.
3: Ja. Maar het is het, ja, dat is typisch vreemd genoeg hetzelfde verhaal als wat jij vertelde. Het was gewoon het verhaal van Urkerdag. Dus ik heb maar een andere man uitgenodigd. Dat is meneer Leijsterbes. En die zit hier naast me. En het is een heel interessante man. En die is van beroep. Nou ja, vertel het zelf maar eventjes. Ja, ik ben dus van beroep vliegenvanger.
0: Vliegenvanger?
3: Zo, vliegenvanger. En hoe gaat dat in zijn werk dan? Doet hij dat met een mepper? ik vang de vliegen zelf.
0: Zo.
3: U vangt de vliegen zelf. Zo. En, maar hoe bedoelt u dat? Kijk. De mensen kunnen mij dus huren. En ze kunnen mij dus huren. Dat de mensen hebben dus last van vliegen. Dat is dus wel een vereiste.
0: Ja, vliegangst of echt gewoon de beestjes?
3: Oh, ja. Nee, van de vlieg. Ze hebben last van vliegen. Van die muggen.
1: Die hier, hier rondvliegen nu.
3: Dat is wel een vereiste. Anders kunnen ze me niet huren. En dan de mensen kunnen mij dus huren. En dan kom ik. En dan kom ik. En dan kleed ik me helemaal uit. U kleedt zich helemaal
0: uit?
3: Ik denk
0: in plaatjes, hè?
1: Ik wou het zeggen.
3: Ja, inderdaad. Ik kleed me helemaal uit. En dan smeer ik me helemaal in met stroop. U smeert zich in met stroop. Ja. En dan heb ik dus een touwtje bij me. En dan heb ik een gaatje in mijn oor laten maken.
0: Zo.
3: En dan doe ik dus het touwtje door mijn oor heen. En dan met een pinage hang ik mezelf op aan het plafond aan mijn oor. Zo, dat is interessant. Dat is interessant. En dan? Nou, dan hang ik dus daar. En dan, de vliegen die komen op de stroop af. En die blijven dan plakken. Ja. En op die manier vangt u dus alle vliegen. Maar wat gebeurt er nu als u helemaal vol zit met vliegen? Wat gebeurt er dan? Dan kennen de mensen dus. Dan kennen de mensen mij gewoon weggooien. Zo, nou, dat was weer reuze interessant.
1: Ik weet precies wat ik
0: word hier gewoon even heel erg stil van als ik eerlijk ben.
1: Ja, maar dit is zo'n carnavalspak. Want je hebt meestal toch altijd bij die oude omaatjes, die hebben zo'n trekding, daar zit zo van dat lijmachtig spul aan. Hij wou gewoon dat nadoen.
3: Ja, dat denk ik ook dat hij dat probeerde na. Maar hij zit er. Hij is alweer
0: Hij is alweer gevlogen.
3: Ja. Ik zie hem nu dat hij zichzelf
1: hij ziet ze denk ik vliegen
3: in de kantine van de camping.
1: Ja, maar die zit op slot.
3: Ja, nou ja, hij is gewoon naar binnen gevlogen.
0: Ja.
3: Maar goed, dat was dus het verhaal, de rubriek. Verhalen die blijkbaar, ik had er niet op gerekend, maar dit verhaal ging echt nergens over.
0: Nee,
3: ik
0: zie is dat ook weer zo'n eentje van, nou ja, ik heb, mag ik mijn tijd terug?
1: Ja, nou, het publiek daarachter op de springkussen, die luisteren er al niet meer. Dus dat zie je maar weer.
0: Die zijn uitgewupt, die zijn weggewupt. In plaats van vliegen op, wup op.
1: Ja, nieuwe hukker.
3: Er wordt flink gewupt hier op de camping.
0: Ja.
1: Gewupt.
3: Oh, gewupt.
0: Gewupt.
3: Gewupt.
2: Een wipkip.
0: On the bouncy castle.
1: Ja.
0: Dus is het een dolfijn, is het een piratenschip, maakt niet uit. Ze zeggen in Engeland altijd standaard, it's a bouncy castle.
3: Een bouncy castle, oh, op die manier. Ja. Ja.
0: Dus wij gaan even weer een drankje doen.
1: Alweer een drankje.
0: Oh, is er ja, en tellen.
3: Doe mij maar even wat sterkers, want het is een beetje koud.
1: 1, 2, 3, Dennis bier.
0: 1, 2, 3, 4, Dennis bier, inderdaad. Ja. Ja, bier. En we gaan zo de Talente Zee in de lucht doen, hè?
1: Ik ben benieuwd.
0: Dus ik ook.
3: Het wordt aardig druk om het zwembad.
0: Ik ben benieuwd hoe het gaat zo meteen met Wim. Tot straks.

Dames en heren, jongens en meisjes, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Ter Land, Ter Zee en In de Lucht. We hebben weer een fantastische dag weer uitgekozen voor dit spectaculaire onderdeel. Vandaag hebben we Blij dat ik glij en ik zie dat Jan Hendrik de laatste beetje sop over de baan aan het uitsmeren is. Gaat alles goed, Jan Hendrik?

0: Geen tikkie. Nee, dat doen we niet. Nee, nee. Voor mij is wederom weer verschenen Wim de Boer. Hartelijk welkom, Wim, dat je weer als enige hebt opgegeven voor dit onderdeel.
1: Ja, hartstikke leuk dat ik weer mocht meedoen. Ik heb ontzettend veel zin in. En ik moet nog even bij vermelden dat ik goed mijn best ga doen.
0: Nou, dat is fijn om te horen, Wim. Wil je nog even wat over jezelf vertellen?
1: Ja, zeker. Mocht er nog vrijgezelle vrouwen luisteren, ik ben beschikbaar.
0: Ja, dankjewel, Wim. Mooi, we gaan blij dat ik gelijk doe. Dat wil zeggen dat we een soort van schans die helemaal ingezeept is. En de bedoeling is dat je met je voertuig zo snel mogelijk naar beneden glijdt. En dan de bel luidt. En dan, als je de snelste tijd hebt, ben je natuurlijk helemaal niets. Want je doet mee voor de lol hier. Heb je nog een speciale tactiek die je met ons wilt delen?
1: Ja, ik heb een zwembad gekocht. En die heb ik aan de onderkant met een beetje ingevet. Met vet bij niet te nader noemen groothandel. Want professionele zeesop in combinatie met professioneel vet moet gaan als de brandweer.
0: Dat klinkt als een gevaarlijke tactiek. Hoe wil je gaan remmen als je te snel gaat?
1: Niet. Het houdt vanzelf wel een keer op.
0: Nou, Wim, dan hou ik je niet langer op en dan mag je naar boven klimmen. En sopmeester Jan Hendrik die geeft het teken dat de baan klaar is voor gebruik. Wim staat inmiddels bijna boven op de constructie van 25 meter hoog. En we zien een duim. Dat wil zeggen dat Wim ook gereed is om te glijden. Ik richt mijn geweer omhoog en ik geef het startschot in 3, 2, 1 en go! Kijk, daar gaat Wim. Hij glijdt met het zwembad de schans af. Maar kijk eens wat er nu gebeurt. De snelheid komt er flink in. Jordi staat met de laserkun te meten hoe snel Wim van de schans af gaat. En wat zeg je, Jordi? Oh, wat zeg je? Hij gaat zo snel dat de laserkun de snelheid niet kan meten. Het is niet normaal meer hoe snel Wim naar beneden glijdt. Het gaat zo snel dat hij inmiddels over het gras richting de chalet van het Klaverhof glijdt. En dwars door chalet 1, 2 en 3. Oh nee, een kiphok. Oh, dat wordt ook nog geraakt. En door de bomen en over het grasveld van SVU. Zo richting het hoofdveld en over het parkeerterrein van de SVU richting het verenigingsgebouw van Eiland Urk. En waar ze met alle 120 leden een repetitie hebben. En als een bowlingbal kegelt hij alle 120 leden samen met dirigent Gerrit Schinkel omver. Zo richting door de bossen heen. Wim gaat maar door en door en door. En we weten niet of hij ooit nog eens een keer terugkomt. Ik denk dat we het maar hier even bij moeten laten. Want Wim is te ver uitgegleden om de bel nog te kunnen raken. Ik ga even de contracten nalopen of we hiervoor verzekerd zijn. Jan Hendrik, waar zit je? Wij zijn de papieren. Help even met zoeken en laat Wim maar gaan. Die komt vanzelf wel een keer terug. Wat zeg je, Jordi? Nee, dat gaan we helemaal niet doen. Nee.

0: Nou, dat was hem weer. Twee uur lang Hollands Loer hier lekker gezellig gehad. Met de meest gekkigheid. De constructie wordt weer afgebroken van Talante Zee in de Lucht. En dat hebben we weer overleefd. We hebben nog niks, geen sporen van Wim gevonden. Maar ik hoop dat hij het goed heeft. Zet jij morgen alle struiken weer even recht? Want anders gaan mensen vragen wat er aan de hand is natuurlijk.
1: Ja, maar je moet wel weer een waterpas hebben, als het niet netjes.
0: Ja, maar dat kun jij wel.
2: Misschien dat jouw Starlink hem kan traceren.
0: Nee, die kan alleen internet krijgen en voor de rest niks.
2: Ja, ik dacht misschien is hij in de baan om de aarde dat het satelliet ook een seintje krijgt.
0: Nee, dat is GPS, hè. Dit is data.
2: Oh, dat dacht ik al. Ja.
0: Ja, de Hendrik is op zoek naar een nieuwe jas, zie ik.
1: Jouke.nl jas.
3: Ik heb wat anders besteld. Maar goed,
0: je hebt wat anders besteld. Opblaaspop.
3: Riel dan, nou goed.
0: Oh, nou ja, als jij dat wil, moet je dat gewoon doen, jongen.
1: Nou,
0: dat snap ik wel.
1: Het niveau is weer gedaald.
0: Het zit er weer op, mensen. Ik wil even wat mensen bedanken. Jan Hendrik als eerste, super bedankt voor de productie.
3: Ja, nou, en jij natuurlijk weer super bedankt voor de techniek.
0: Oh. Ja, knoppen drukken en een beetje
2: neerzetten. Ja, maar jullie zitten elkaar weer lekker te bedanken. Hè?
0: Ja, maar,
3: en Roy?
0: Roy, ook bedankt maar weer voor je aanwezigheid en voor je inbreng in deze show.
2: Ja, ik heb gewoon wat gekke gasten meegenomen. Ja, die, ja.
0: Wordt zeer gewaardeerd tot een bepaald level.
3: Ja. Nou, Jordi natuurlijk, hè?
2: Oh, Jordi is er ook nog.
0: Ja, Jordi heeft gezorgd dat we weer op de camping kunnen zitten. Ja. Nou, dat zitten we letterlijk.
1: Ja, letterlijk.
2: Zit op de camping. Schitterende ambiance hier. Ja. Ik weet niet, is het volgende maand, wordt het nog drukker? Want dan moeten we even kijken hoe we dat gaan inpassen.
0: Nou, ik zat al te denken.
1: Dat is de laatste uitzending.
0: Even een ander plekje opzoeken.
1: Ja, ja, ergens in de zonnetje.
2: Iets meer de ruimte op. Dit wordt te krap.
0: Ja.
2: Al die mensen om ons heen.
1: Ja, die mensen willen even vervelen.
0: Je claustrofobie hier van al die mensen die hier om ons heen lopen. Dat is echt niet normaal.
1: Ja,
3: het is zo rustig.
0: Het is stervensdruk.
1: Mevrouw, wilt u dat niet doen? Haast weg.
0: Ja.
1: Blijf af.
0: Daar kun je niet aan eten aan dat tafeltje.
3: Hallo, dat is geen bijzettafel, jongens. Kom op.
1: In ieder geval, het lampje gaat erbij branden. Dat is fijn.
3: Ja, gelukkig. Hij heeft hem weer gefixt.
1: Het licht gezien.
0: Dus, ik weet niet, is Roy zover? Want de duif komt aanlopen.
2: De duif komt aanlopen en er zijn weer diverse inzendingen binnengekomen voor de mopjes en de raadseltjes. Zeer bijzondere personen weer die alles ingestuurd hebben.
1: Oh.
0: Oh.
2: Maar de eerste is van Ruud Buskruid.
0: Oh.
2: En die heeft als raadsel, het gaat over een dirigent die lastig is.
0: Een dirigent die lastig is.
2: Ja. Hmm. James Lastig.
0: James Lastig. Nou, hij was lastig.
1: Waar is de lachband?
0: Het punt is, als hij eenmaal dus met die aan het zwaaien was, dan ging hij de eerste rij af, ging alle vrouwen zoenen.
1: Oh ja.
0: Ja.
2: Dan kwam hij niet meer terug.
0: Nee, maar dat is echt waar. Zoek maar eens op, als James Last Live, ging alle vrouwen afzoenen.
1: Nou,
2: ja, dat doet hij goed.
0: Ja.
2: Over zonde gesproken, daar heb je al deze zo ingezonden door Albert Mol. Nou, ik ben blij dat hij hem inzendt, dat hij hem niet zelf doet. Ah, ik doe hem even zelf!
1: Oh, is hij weer terug?
2: Ja, ik heb ook nog eventjes een raadsel. Waarom zet een Belg zijn pet achterom als hij zit te vissen? Waarom zet een Belg zijn pet achterom? Achterstevoren als hij zit te vissen.
0: Ik begin er spontaan van te gapen.
2: Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet, Albert. Nou, dan denken de vissen dat hij weggaat.
0: Lach nou niet om die grappen.
2: Nee.
0: Oh. Doe dat nou niet.
2: De volgende mop wordt ingezonden. Of, nee, wordt gewoon zelf verteld door Prins Bernhard.
1: Oh. Ach, is Prins Bernhard er weer?
3: Het is een olifant.
2: Ik zit hier ook op de camping. En ik ben even nu weg bij mevrouw Juliana. Maar ik wilde ook even een raadsel doorgeven. Wat is de overeenkomst tussen Urk FM en een naaimachine?
0: De overeenkomst tussen Urk FM en een naaimachine.
2: Ze kunnen allebei stikken.
0: Ze kunnen allebei stikken.
2: Dan een mop ingezonden door Albert Keuter van Schelden.
1: Ach, is hij er weer?
2: Ja, nee, die heeft hem gelukkig alleen ingezonden. Want die kun je niet hebben. Een hele nare figuur met een onfrisse uitstraling. Ja.
1: En een lelijke tuin.
2: Precies. Maar die... die was hier met zijn vriendin. En zijn vriendin zei tegen hem van...
0: Weet zij ook dat het zijn vriendin is?
2: Nou, hij speelde goed. Hij acteerde het goed. Maar die zat stond in de caravan. Toen zegt zijn vriendin, waarom kom je niet zitten? Hij zegt, nou, omdat het een staakcaravan is.
1: Oh, die grappen we al vaker gehoord.
0: Oh. Hij is gewoon echt heel slecht, hè? Ja.
2: Ja, nog zo'n campingmopje ingezonden door Karel Afzuigkap. Hoe komt dat zo naam? Afzuigkap.
3: Die heeft waarschijnlijk een weddenschap verloren tot de achternaam uitgedeeld werd of zo.
2: Maar die zette ook met zijn vriend zijn tent op. En zegt zijn vriend, ja, wat is dat nou? Is dat een tonijn? Ja, zegt Karel, de haringen waren op.
1: En hij sloeg er zeker ook nog mis.
2: Ja.
3: Wat zeg je?
4: Hij sloeg het op plank ook nog mis.
3: Paling.
2: Nee, haring.
4: Paling, miljoen water.
1: Ja. Ja.
2: Maar goed. Dat waren weer de hoogtepunten. Nou ja, hoogtepunten. Een aantal punten waren het.
3: Het was iets.
1: Jouw had vast ook nog een kwart.
3: Nee, ik heb geen mopjes helaas. Nee.
4: Wat jammer nou.
2: Geen kort mopje of alleen een lange?
3: Nee, ook niet. Ik heb wel misschien een leuke raadsel. Waarom hebben giraffen een lange nek?
1: Ze hebben te veel viagra.
3: Nee, dan ruiken ze niet hun stinkvoeten.
2: Ja.
4: Die is goed.
3: Ja, heel slecht. Heel slecht.
4: Maar
1: ja, wat wil jij vertellen?
3: Wat wou je zeggen, Jan Hendrik?
4: We zijn jammer genoeg wel aan het einde.
1: Nou.
4: Ja.
1: Nee, we moeten nog 8 minuten.
4: Ik hoop dat we de volgende keer toch wel wat meer publiek om ons heen hebben.
2: Nou, meer publiek?
1: Nou, dat wordt flyeren.
2: Het wordt dringend geblazen.
3: We gaan volgende
1: afkondiging in alle kerken.
3: Volgende week gaan we aan de voorkant zitten. Dan hebben we iets
1: bij
3: meer
1: de ingang,
3: aanloop.
1: Bij de slagboom.
3: Ja. Slagroom, slagboom.
1: Gewoon iedereen die binnenkomt.
4: Maar ja, dan wordt het wel erg stoffig.
3: Ja, dat maakt niet uit. Het is toch de laatste keer dat we de live set gebruiken. Want daarna wordt die verbouwd met een andere mengtafel. Okay. Dus, don't worry.
4: Be happy.
1: Nou.
3: Dus, dat. Volgende week zitten we weer in de studio. Ik vond het weer gezellig hier op locatie. Ja. Dat moeten we gewoon vaker doen.
4: Ik ook.
3: Ook al is het sneeuwt en regen en weet ik het. We gewoon op locatie wat vaker
1: kunnen
3: zitten.
1: En als het warm is, dan gaan we gewoon naar een visbedrijf.
3: Ja, in de vriezel zitten of zo. Min 18.
4: Gezellig onder de havenpoort.
1: Ja.
4: Tussen kan de oudjes.
3: Kan ook een keer. Altijd gesprekstof.
4: Daarom.
2: Daar houden ze ook heel erg van leuster.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: En er zit ook aan een biertje.
4: Ja.
2: En een shaggy.
4: Stel daar even aan dan.
1: Ja.
3: Dus dat. Mensen, ik vond het weer super gezellig. Wij gaan naar de laatste 1 of 2 platen. Ik kijk wel hoe ik uitkom qua timing.
4: No.
3: En dan zeg ik tot volgende week weer.
1: Ik ben de volgende week niet.
3: Oh nee, je bent de volgende week niet. Hè? Dus we hebben vakant van Jordi. Dus als je denkt, ik wil Jordi vervangen.
1: Zoek
3: even. Wees welkom.
2: Zoeken naar een echte bruggenbouwer.
3: Ja.
4: Ja.
3: Een echte.
2: Deze keer een echte.
3: Dus. Tot volgende week.
4: Tot volgende week.

0: Dit is het nieuws op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
2: One of the things that will happen is the strait will open immediately. Immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
1: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
3: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
1: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

stap ik rustig in mijn auto. Ik zet hem voorzichtig in zijn een. Ik geef gas en me met een rotgang. Ga ik achteruit de door mijn garagedeur heen. Daar komt, ik ben zo nee, nu wacht er. Mam, wat ben ik serveus. Ik maak zelf een schemerlampje. Ik denk dan heb je een beter zicht. Afijn, ik steek de stekker in het stopcontact. Eén seconde later zit heel Zuid-Holland zonder licht. Daar komt, ik ben zo nenuwachtig. Mam, wat ben ik zo feus.

zelf een antenne. Want dat kan toch de grootste zak. Ik zet mijn voet verkeerd neer en ik glij. Toen zit er gelijk geen ene pan meer op het dak. De koning ben zo'n nee, wacht.

0: problemen we weer tegenkomen in het land. Hè? Ja, we gaan oplossingen brengen en ik doe meteen uitspraak. En daarmee zullen ze het moeten doen.
1: Zo is het. Ja.
2: Wij zijn de rijder, de rechter. Wij rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand.
3: Ik heet eigenlijk meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank.
2: En de heren van Kadaster zitten op de achterbank.
3: Ja. Nou heren, waar gaan we deze keer naartoe?
4: We gaan deze keer naar mevrouw Pieters in Boekelo. Buurman heeft een muurtje, die is 2 centimeter te hoog.
3: 2 centimeter te hoog?
4: Ach, ja, hier. Oh, hier, ja.
3: Ja, hier is het. Ja. Is dat te hoog? Moet u daar meten?
4: Dat hoef ik niet na te meten.
3: Dan doe ik meteen uitspraak. Ik zou zeggen, weg met dat muurtje.
4: Waar gaat het muurtje?

0: Wat zei je nou?
1: Nee, het is al klaar. We zijn de rijdende rechter, we rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand. Ik heet eigenlijk meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank. En de heren van Kadaster zitten op de achterbank. Zo. Waar gaan we nu weer naartoe?
0: We gaan nu naar de familie De Bruin.
1: De Bruin.
0: Daar staat een tomatenkast van de buren. En die staat 3 millimeter bij haar in de tuin.
1: Ach, ik zie hem al staan. Hier is ze.
2: Wat gaan we daar doen?
0: Ik heb wel een idee.
1: Ja, heb u een idee? Wat gaat u eraan doen?
0: Hop, daar gaat ie.
1: Wij zijn de rijdende rechter. We rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand. Meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank. En de heren van Kadaster zitten op de achterbank. Ja.
0: Tussendoortje als het mag.
1: Tussendoortje.
0: Het gaat over mevrouw De Wilde.
1: Mevrouw De Wilde. Bloemendaal, ja.
0: Nou, haar man is bij haar weggelopen.
1: Wat verschrikkelijk.
0: Oh ja, kijk, daar staat ze op de hoek daar. Dat is ze.
1: Is dat die mevrouw? Nou, dan kan ik haar man geen ongelijk geven. Gauw vergeten. Volgende zaak, mensen. Waar gaan we nu naartoe?
0: We zijn nu onderweg naar de familie Breedveld.
1: Breedveld
0: in Zandvoort. Die hebben last van een carillon in de klokkentoren naast hun huis.
1: Oh, wat vervelend. Is dat hem, de klokkentoren? Ja, dat is hem. Ja, dat is hem. Wat doen we? Wat wachten we op het hele uur?
0: Nou, ja, dat is wel zo netjes, denk ik.
1: Ja, even wachten tot hij gaat slapen.
0: Daar gaat hij.
1: Ja, daar gaat hij.

0: denk ik. Ja, zullen we nou even kijken naar de Witte de Wit had in Enschede. Daar vallen de bladeren van de kastanjeboom van de buren in de tuin van mevrouw Vermeulen.
1: Oh, wat vervelend. Is het hier? Hier moeten we zijn.
0: Ja, hier moeten we zijn.
1: Een flinke boom, zeg. Wat een bladeren.
0: Daar heb ik wel een oplossing voor.
1: Ja, heb je daar een oplossing? Wat gaat u dan doen?
0: Ik maar even gaan.
1: Nou, wat gaat u doen? Wat bent u van plan? Maar hallo, rustig.
0: Zo, ook weer opgelost.
2: Urk FM.

0: willen zijn.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokke B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Urk FM.

0: het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot 1 graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen, door jouw ogen.
1: Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Ja.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.